Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve

0: Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Hellevoetsluis zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een woning. Ze konden op eigen kracht naar buiten komen, maar hadden allemaal zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brand is inmiddels geblust. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Asielzoekers kun je prima opvangen in leegstaande overheidsgebouwen of op defensieterreinen. Dat zei de burgemeester van Groningen bij Pauw en de Wit. Zij denkt dat dat de oplossing is voor het beddentekort bij het AZC in Ter Apel. Vannacht is de laatste nacht dat er asielzoekers in Groningen slapen. Vanaf morgen slapen ze in Warfum. Justitie in Amerika heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar E. Jean Carroll, meldt CNN. Carroll beschuldigt president Trump er al jaren van haar in de jaren 90 te hebben aangerand. Justitie denkt dat ze in de misbruikzaak tegen Trump gelogen heeft. Carroll heeft tot nu toe steeds gelijk gekregen van de rechter, maar Trump ging in hoger beroep. En het Zeeuwse dorp Zoutelanden is klaar met pizzadozen op het strand, meldt Omroep Zeeland. Op een zomerse dag eten mensen graag een pizzaatje op het strand of in de duinen, maar de dozen passen niet in de gewone vuilnisbak. De gemeente heeft daarom speciale pizza-vuilnisbakken neergezet, zodat de dozen niet in de natuur belanden. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: Brain Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Huidartsen maken zich zorgen over zogenaamde skincare routines die rondgaan op social media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, meldt de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen rekende af met de Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Crystal Palace stond meer dan 100 jaar droog qua prijzen, maar sinds vorig jaar winnen ze de ene prijs na de andere. Na de FA Cup en de Super Cup, nu dus ook de Conference League. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. Kink.

Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Kinderen in groep 8 bewegen ongeveer even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon of tablet. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie. Wel komen steeds minder kinderen op de fiets naar school en spelen ze minder vaak buiten. Frankrijk zet zich schrap voor de finale van de Champions League komende zaterdag. Paris Saint-Germain speelt dan in Budapest tegen Arsenal. Als ze winnen wordt het groot feest, maar vorige keer liep dat uit op rellen. De Franse politie zet daarom in het hele land tienduizenden extra agenten in, de meeste in Parijs. Voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.

0: 85.
1: Van Greenjoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoice. Positieve energie.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt. Waarom die werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. Huidartsen maken zich zorgen over zogenoemde skincare routines die rondgaan op sociale media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. Steeds meer mensen raken verslaafd aan online gokken, blijkt uit nieuwe cijfers. Meer dan 3000 mensen werden daar vorig jaar voor behandeld. Ook raken steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs zoals ketamine en 3-MMC. De meest voorkomende verslavingen blijven alcohol en wiet. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0... en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. En dan het weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A12, Duitse grens Arnhem, voor afrit Zevenaar. 4 kilometer en een kleine 10 minuten extra.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink.
5: Hey, I can't find nothing on the radio. Yo, turn to that station.
6: Kinkstart, kapje koffie, kraai, jam, boy, my Michiel.

0: Eergisteren waren ze de gast in de avondshow. Ik denk, ik pak gewoon die versie op. De huidige single van Higby, live in de Kink Live Bunker. Je hoorde Nothing. Goedemorgen. Net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: Op de donderdag. Ja, dat is lekker, hè, met zo'n korte week. Maandag vrij is het gewoon nu alweer bijna weekend. Het is bijna weekend, weekend, weekend. Vandaag donderdag 28 mei. En het wordt vandaag weer wat warmer dan gisteren. Ja, het is gewoon weer bal vandaag. Veel zon. Temperatuur tussen 22 graden in het uiterste noorden tot 29 in het zuiden.

Tijgers, als jij op een kantoor werkt, je maakt je klaar om daarheen te gaan of je zit al in de auto. Wat zijn de allergrootste ergernissen op kantoor? Denk er even over na. Ik heb een officieel lijstje en ik deel het met je over 4 minuten na Florence and the Machine.

Florence en de printmachine, dat is een grote ergernis op kantoor. Ik zei net al, voor de kantoortijgers, er is een onderzoek gedaan naar de grootste frustraties op kantoor. En de aller grootste verrassing is dat de printer niet op één staat. Nee, het zijn onredelijke collega's. Collega's waar je gewoon niet mee kunt communiceren, die altijd onredelijke eisen stellen of vreselijke dingen tijdens de vergadering roepen. Collega's zijn de grootste ergernis op kantoor. Daarna werkdruk, eigen fouten en inderdaad apparaten. En zoals een computer die precies om 2 minuten voor 5 besluit om te updaten en even erbij moet zijn, maar je mag hem niet uitzetten. En de printer staat niet eens op 1. Inderdaad. Iemand die om 12 uur vis opwarmt in een bedrijfsmagnetron, staat ook hoog. Verdere ergernissen die veel zijn genoemd onder dit onderzoek. Gebrek aan schoon bestek. Geen vergaderruimte beschikbaar. Geen parkeerplek kunnen vinden. Iemand die aan jouw bureaustoel heeft gezeten. Oh, dat is... Ja! Ik kom hier vanochtend binnen en we hebben hier één gezamenlijke stoel in de King Studio. En ik ga hem even voor... Hij stond helemaal zo. Hij stond helemaal laag. Dus ik kom binnen en denk, groeien. Welk palletje moet je ook erbij hebben? Welk hendeltje? Ik doe eerst deze. Oh nee, kut. Dan springt de rugleuning vol tegen mijn schouderbladen. Uiteindelijk vond ik hem. Zat ik weer lekker hoog. Dat is echt heel irritant. Iemand die aan jouw bureaustoel zit, daar zou de regering eens een keer wat aan moeten doen. Dat zou eens een keer moeten worden aangepakt. Grote ergernis op kantoor. Allergrootste ergernis op kantoor lijkt me ook wel collega's die alleen maar naar Q-Music en de 538 willen luisteren. Hou vol en blijf zeggen dat Kink het radiostation is waar je naar wil luisteren. Oké? Okay? Dus de Verve van Bittersweet Symphony.

0: Op de vroege donderdagochtend. Zometeen Royal Blood, Young Blood, heel veel blood en ook de Smiths komen eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting. Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Waar heb je last van?
9: Koorts. Oranje koorts.
11: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388.
12: Mediamarkt.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Hij werd in afgelegen gebied aangevallen, maar waarom en door wie is nog niet duidelijk. Het gebeurde zondag al, maar is nu pas bekend geworden. Steeds meer mensen worden behandeld voor een verslaving aan online gokken of designerdrugs, blijkt uit nieuwe cijfers. Alcohol blijft de belangrijkste verslaving, vooral onder ouderen. Bij jongeren is dat cannabis. En voor het laatst heeft vannacht een groep asielzoekers uit Ter Apel overnacht in Groningen, dat de laatste dagen opvang aanbood. De komende vier nachten kunnen maximaal 150 mensen terecht in een sporthal in Warfum. En dan het weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag al snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker een beetje op gang. Hier en daar rijdt het al wat langzamer. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven 10 minuten door uitgelopen werkzaamheden. Verder de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum zelf 7 kilometer en 10 minuten.
5: Kink.

0: Veenstra.
1: Zombie van Youngblood en Smashing Pumpkins. Hoor je zo meteen. Eerst Big Mouth Strikes Again. De Sander Smith.
2: Oeh, het is donderdag. Bijna weekend!

Ik vind het wel eens een ijzersterk liedje. Youngblood was al een goed liedje, Zombie. En toen hij met deze versie kwam met de Smashing Pumpkins, was ik echt wel helemaal om. 10 minuten over half 7, goedemorgen. En dus Kink op een vroege donderdagochtend. Berichten, ja, veel berichten. Oh, Ed uit Eindhoven vindt hem verschrikkeloos. Dat is niet goed, hè, denk ik. Terwijl Edo stuurt, oh lekker, die hoef ik niet meer aan te vragen. Goeie plaat. Oké, zoveel mensen, zoveel smaken. Dat is goed. Vraagje van Robin. Die is aan het aftellen voor Vestrock. Morgen is het zover. Een heel weekend lekker festivalen. Lopen er dit jaar ook weer kink-dj's rond? Jazeker. Ik ben zelf zaterdag en zondag op Vestrock. Vrijdag en zaterdag, dus morgen en zaterdag. Podiumpresentatie en Jim komt ook nog langs. Die gaan nog bands interviewen. En op het andere festival dit weekend, dat is Douwpop. Daar is Stefan Koren en hij is daar ook host van de King Stage. Want dat klinkt bijna hetzelfde als Kink. Dus ja, dachten we, dat is wel een logische plek. Dus ja, hopelijk zien we je daar.

matinee. Vandaag zonnig en warm zomerweer. 22 tot 28 graden. Alle 22 tot 28 graden. Morgen nog warmer, kan het 32 graden worden. In de loop van de dag is er wel kans op onweer. En dat is in het weekend sowieso hier en daar wat vaker de kans.

0: Ibiza. Je kunt het altijd nog rustig aan doen, nietwaar? The Warning hoorde je bij Kink en Kerosene. Wat zijn... Ja, het klinkt een beetje gek deze zin, maar wat zijn de populairste verslavingen? Waar zijn de mensen in Nederland het meest verslaafd aan? Ouderen alcohol, jongeren cannabis, maar... Er zijn nieuwe vormen van verslaving die oprukken. Er zijn cijfers over. Met een richting spraakje erover bij in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan hoor je. Cut my life into pieces. Ja! Papa Roach is zometeen op de radio. Ook The Vices en The Presidents of the USA. Papa Roach, The Vices en The Presidents of the USA hoor je gegarandeerd als je blijft luisteren naar Kink. Wat mag daar wat jou betreft achteraan? Waarmee zou jij lekker wakker kunnen worden op de donderdagochtend? Nou, dat kun je me heel simpel laten weten. Pak je telefoon er even bij. Zoek de Kink-app even. De Kink-app openen. Daar vind je in de Kink-app onderin de knop contact. Nou, als je daarop klikt, of als je die aandrukt, want je klikt niet echt op mijn telefoon natuurlijk, hè. Als je op contact drukt, dan kun je een berichtje sturen. Dat kun je zowel tikken als met een microfoontje inspreken. En als je met die communicatiemogelijkheid mij laat weten wat je wil graag horen. Wat je graag wil horen, dat is de goede zin. Dan kan ik het voor je draaien. Kink.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
2: meer. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
4: deals. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. Ah.

0: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In het kabinet Schoof werd overwogen om vast te leggen dat het dragen van een hoofddoek de emancipatie van vrouwen in de weg zit. Oud-vicepremiers Agema van de PVV en Keizer van de BBB wilden dat. Een paar ambtenaren van het ministerie van OCW gingen ervoor liggen. Ze vonden dat moslims zo teveel als bedreiging voor vrouwen en homo's werden weggezet. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Hij werkte er als autohandelaar en werd in afgelegen gebied aangevallen. De daders zijn nog niet gevonden. De man overleed in het ziekenhuis. Dat gebeurde zondag, maar is nu pas bekend geworden. Online gokken en designer drugs zoals ketamine rukken op als nieuwe verslavingen. Vorig jaar werden er flink wat meer mensen voor behandeld, blijkt uit nieuwe cijfers. De meeste mensen zijn nog altijd verslaafd aan alcohol. Dat zijn vooral ouderen. Bij jongeren staat cannabis op 1. Asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben voor de laatste keer overnacht in een congreshal in Groningen. Voor de komende 4 nachten is opvang aangeboden door Warfum. In een sporthal daar kunnen per keer 150 mensen terecht. De burgemeester wil de politiek zo de ruimte geven om een permanente oplossing te zoeken. En dan het weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet veel voor, staat in de startblokken, maar is al wel meer dan 100 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A2 naar Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 staat erbij naar Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra. En de A50 naar Os, tussen Ewijk en Ravenstein. Daar heb je zo'n 5, maximaal 10 minuten extra.
13: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: over zeven. Hallo, goedemorgen. Mijn naam is Michiel.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Max is erbij. Die genoot heel erg van Last Resort nu. En zegt dat is een heel goede ook voor de gitaarrift op 100. Zo, inderdaad. De gitaarrift op 100. Morgen over een week is het al zover. Vrijdag 5 juni. Erik Kortom de hele dag op de radio. Met de 100 beste gitaarrifts ooit gemaakt. En stemmen, dat doe je via kink.nl. Wat is nou een goede gitaar? Ja, ik vind het wel, als je hem een beetje op zijn Beavis en Butthead mee kan doen. Dan kan het wel. Willem stuurt zojuist een bericht. Willem zit in Itteren. Itteren, wees gewaarschuwd. Willem is in je. Erwin is er ook bij. Heerlijk fietsweer naar kantoor. Met kink op de oortjes. Lekker hard meezingen. Het leven is goed. Mooi. En Marijke gaat vandaag na bijna 3 weken weer aan het werk. De motivatie zit nog niet heel hoog, maar dat komt met kink vast wel goed. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Ja, lekker fietsweer vandaag. Zonnig en warm zomerweer. In het noorden is het 22 graden, in het zuiden 28. Er waait een matige oostenwind. Morgen wordt het nog warmer, 25 tot 32 graden. Maar later in de middag in het zuidoosten kans op fors onweer. In het weekend is er in het zuiden nog steeds kans op een regen- en onweersbui. Het wordt wel langzaam...

0: luistert u nu eens een He's Trump in Chicago. Lump bij Kink. Veel nieuwsites hebben vanochtend het grote nieuws dat skincare hypes. Misschien herken je het wel als je pubers in huis hebt. Zijn juist normaal niet goed voor de huid. Door alle skincare hypes op socials smeren jongeren vaak veel meer producten op hun gezicht dan de huid aan kan. Huidartsen zien daardoor steeds vaker klachten zoals puistjes, eczeem en allergieën. Minder laagjes en rustiger smeren is meestal beter voor je huid. Ja, echt met mijn skincare routine bezig. Of niet, hè? En misschien heb jij ook wel die wandelhobby, of ken je iemand die in je omgeving met een wandelhobby? Dan heb je vast het gehoord van het Pieterpad. Meerdaagse avontuur, ruim 500 kilometer van het noorden naar het zuiden langs het Pieterpad wandelen. Nou, sinds vandaag kan dat ook rolstoelvriendelijk. Een dagje wandelen is nu een stuk toegankelijker. Er is een volledig rolstoelvriendelijke variant van ruim 500 kilometer van het Pieterpad beschikbaar. Voor lastige stukken zijn omleidingen gemaakt, waardoor 84% van de originele route wel behouden bleef. Het is nu de langste rolstoelvriendelijke wandelroute van Europa.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Dat vind ik wel een mooie initiatief. Lekker gewerkt met z'n allen. Arno, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kleine oogjes?
2: Ja, best wel. Maar het was het absoluut waard.
0: Hoe laat is het geworden?
2: Het viel mee. Ik was denk ik 11:15 thuis.
0: Oh, netjes. Want jij was gisteren in Paradiso. Want wie speelde daar?
2: Daar speelde 16 Horsepower.
0: Ja, dat
2: en
0: is
2: daar heb ik heel erg lang naar uitgekeken.
0: Ja, wat goed. En was het wat je zegt, was de moeite waard of was een fijn concert?
2: Het was absoluut de moeite waard. De band was heel erg strak. En het was een woord fantastisch.
0: Nou, wat goed. Dan is het logisch dat je 16 Horsepower wil horen. Zal ik Black Soul Choir voor je draaien?
2: Die speelde gisteravond ook heel erg lekker. Dus die mag nog wel een keertje, ja.
1: Kings.

0: behoorlijke tijd sinds 1 februari 2019 toen we begonnen met Kink. En sindsdien hebben we een radiostation waar je meezingt met de classics als 16 Horsepower en zometeen Garbage in Green Day. Maar waar je ook toffe nieuwe dingen hoort. Zometeen hoor je nieuwe Alex straks nog een keer. Maar deze band ook, de Bleach 9 Free. Potverdorie. Lekker. Ivo stuurde ook zoveel zin in het concert van deze band in december. Nou ja, vanavond staan ze in Gent. En dit weekend vind je ze op Douwpop en op Vestrock. Ja, ik ben zelf op Vestrock en ik kijk er erg naar uit om deze band live te zien. Dat wordt een genoegen, dat kan niet anders. Even over het nieuws nog eventjes. Net laten weten dat het Pieterpad nu ook een rolstoelvriendelijke variant heeft.
1: Zo, we zijn daar goed bezig bij het Pieterpad. Dat loopt op rolletjes, zeg maar.
0: Dankjewel, Martin. En ook over dat skincare verhaal. Jeroen zegt, kun je het nog een keer herhalen? Henk die stuurt nieuwsbericht over de huidaandoeningen. Ik kan alleen maar denken, acne. Ja. Wat het verhaal was over skincare. Door alle skincare hypes op social media. TikTok en Instagram staan vol met lekker insmeren. En dat is hartstikke goed voor je skincare routine. Dus ik hoor het thuis ook nog. Ik ga even mijn skincare routine doen. Ik had vroeger een flesje Clearasil. Daar was ik al heel blij mee. Maar goed, door die skincare hypes smeren jongeren veel vaker spul op een gezicht dat de huid eigenlijk aan kan. Huidartsen zien steeds vaker klachten zoals puistjes, eczeem en allergieën. Minder laagjes en rustiger smeren, zeggen ze, is meestal beter voor je huid. Dus misschien dat het verzoek om dit nog een keer te herhalen van Jeroen, misschien heeft hij ook al een puberdochter thuis lopen, dat hij dacht van, ooit nou, het is op de radio. Ik heb het ook niet bedacht, hè? Oké. Dus, mind your skincare routine, please. Want je kunt het allemaal overdrijven. Even kijken, ik zei het al, ja, Alex Sax zo meteen. Nieuwe muziek bij Kink, Autopilot, ook Green Day komt eraan. En zijn we al een klein beetje aan het nadenken. Want morgen over een week is het 5 juni. En dan, ja, vorig jaar voor het eerst gedaan, prachtige radiodag, hoor je bij Kink de 100 beste gitaarriffs ooit gemaakt. En bij een gitaarriff is het heel belangrijk dat je goed stemt. Kink.
2: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de

0: leren spelen. Stem nu via kink.nl. De Kink Gitaarriff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Het is de lekkere van Albert Heijn.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Hey mannen!
14: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
15: gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Van GreenChoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
0: Half acht. Kink. AMP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In het kabinet Schoof werd door vicepremiers Agema en Keizer gelobbyd om de hoofddoek te bestempelen als slecht voor de emancipatie van de vrouw. Ambtenaren wilden het niet, omdat het moslims zou framen, meldt Investico. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Hij zou op weg zijn geweest om een auto te verkopen en werd onderweg beschoten. In het ziekenhuis overleed hij. De daders zijn weggekomen. En steeds meer jonge vrouwen denken na over het laten doen van een cosmetische ingreep, heeft Eén Vandaag uitgezocht. 4 jaar terug waren het er 4 op de 10, nu 6. Ze willen bijvoorbeeld vollere lippen of een andere neus. En dan het weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nu is de ochtendspits echt op gang gekomen met meer dan 250 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De weg is daar weer vrij, maar het is nog wel erg druk. Je hebt een file van 10 kilometer en een uur staan daar. Omrijden kan over de Moerdijkbrug, volgt dan de A16. Verder de A348. Richting Arnhem is de weg de hele dag dicht tot aan knooppunt Velperbroek. Heeft te maken met een spoedreparatie daar. Die wordt daar lokaal omgeleid. En het is druk op de A15 Nijmegen-Gorkum vanaf Ochten. 10 kilometer en 10 minuten.

6 over 7:30 op de vroege donderdagochtend. Prachtig weer vandaag. Het wordt tussen de 22. Ik zeg dat hardop, maar ik heb het net niet meer voor me. Oh, dit gaat jammer, hè? Ik had het net nog voor mijn scherm. Ja, oké. Toch wel. Tussen de 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Ik kan het goed onthouden. Ik wil het wel even zeker weten. Maar het is een matige oostenwind. Morgen wordt het nog warmer. 25 tot 32 graden. In het zuidoosten kan het wel flink gaan onweren morgenmiddag. In het weekend blijft het in het zuiden hier en daar kans op een regen- en of onweersbui. Langzaam maar zeker gaat de temperatuur ook ietsje omlaag. Blijft voorlopig echt wel lekker weer, maar het is iets wisselvallig de komende tijd. Maar vandaag en morgen nog even niet aan denken. Gewoon nog hard op zomer vieren. Ik moest wel even lachen. We blijven nog even bezig over die skincare dingen. In het nieuws is skincare routines. Hou er mee op. Of tenminste, doe het rustig aan. Vincent stuurt, bij skincare denk ik vooral aan Charlie Big Potato. Hey, nou, dat is wel een mooi toeval, Vincent. Want Charlie Big Potato is van Skunk Anansie, zangeres Skin, dus vandaar. Skunk Anansie staat morgen uit mijn hoofd op Douwpop. En vanavond treden ze op in het Klokgebouw in Eindhoven. En die Charlie Big Potato is daarom later vanochtend te horen in de ochtendshow rond 8:50 in Veenstra verteld. Ja. Alsof je het wist, alsof je in mijn draaiboek kan kijken. Over draaiboek gesproken, dan is het ook zo'n leuke tijd voor. Ik was vandaag hier oud. Ik kreeg er gisteren eentje binnen, die is al eens eerder geweest. Maar ik vind hem toch wel leuk. Over een zoldertrap hoor je zo meteen meer. En ik was vandaag hier oud.

0: Sorry. Ik doe mijn microfoon open om te zeggen... dit waren de Red Hot Chili Peppers. En op dat moment vliegt er een bericht binnen in de Kink-inbox. Ik moet zo, is zo flauw dit. Ja, ik heb al een paar keer gezegd... nou, nog één keer over dat skincare-verhaal. Maar dit, ja, sorry, deze moet ik even aan je voorlezen. In het nieuws... huidartsen waarschuwen, skincare routines op socials... overdrijven de boel, daardoor is het vaak juist slecht voor je huid. En Henk, die stuurt zojuist de volgende... als je met een huidaandoening naar de dokter gaat... dan heb je vaak de uitslag al voor het onderzoek. Dankjewel, Henk. Dat vind ik een heel leuke grap. Dan moet ik hard om lachen. Oké, Renzo die stuurde gisterochtend een berichtje... over een ik was vandaag jaar oud. En die heb ik al eens een keer gehad. Maar ik denk, ja, als Renzo dat stuurt... dan is het voor hem dus nieuwe kennis. En dat betekent dus ook dat niet iedereen... en dat, daar ga ik helemaal niet van uit, maar toch... dat niet iedereen toen die ik was vandaag jou heeft gehoord. Dus ik gooi hem gewoon in de herhaling. Heeft alles te maken met een trap.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Net 7:15 geweest. Hoogtijd voor de ik was vandaag jaar oud. En daarvoor gaan we een verdieping hoger. We gaan naar de zolder. Want ik heb het thuis heen, een vlizotrap. Ik wist het ook niet. Maar dankzij Marijn weet ik het nu wel. Kan ik zeggen, ik was 49 jaar oud toen ik erachter kwam. Dat en jij ook.
2: Goedemorgen Michiel. Jouw ik was vandaag jaar oud triggerde mij. Het is niet heel lang geleden dat ik ontdekte dat horeca voor hotel, restaurant, café staat. Wat een ontzettend saai afkorting is dat. Maar goed, dan zijn we kennelijk goed in Nederland. Want een vliezotrap, ik zeg het al opgedeeld, maar dat staat dus voor vliering zoldertrap. Ik heb altijd gedacht dat vliezo misschien een merk was. Maar goed, dat is het dus niet. Hoi!
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Ja, in herhaling. Maar hij blijft mooi en kennelijk ook nog de moeite waard van het herhalen waard. Want Renzo wist het ook niet tot gisteren. Een vliezotrap. Vliezo is geen merk, maar staat voor vliering zolder. Ja. Makkelijk voor je te hebben. Heb je ook een mooie voor Ik was vandaag geraad? Stuur me met de Kink. En luister elke ochtend 7:15 voor een kakelverse. Ik was vandaag geraad. Dit is Honey en Mal, mijn hypers.

0: Somebody is back in Coach My Family. Daarvoor nieuwe muziek uit Nederland. Honey, I'm Home. Zijn ook op Vestrock. Hyperspace Mountain. Wat een prachtig liedje stuk met rijden. En Famke krijgt de hele tijd heimwee bij aan Disneyland Parijs. Want inderdaad vernoemd naar een attractie daar. En ik herken het wel een klein beetje. Maar eerlijk is eerlijk, in mijn hoofd heb ik de hele dag heimwee naar Disneyland. Of ik nou wel of niet muziek hoor. Ik krijg zo'n lief berichtje van Sanneke. Die stuurt zo blij met jullie op de radio. Wat lief, Sanneke.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat een lief berichtje.
1: Ja, nou, ik zit in de auto naar werk en het gaat weer helemaal goed met mij, want het was even niet zo. En dan is er lekker deze muziek op de radio en dan stuurt iemand zo'n grap in en dan zit ik heel hard te lachen. En toen dacht ik, in de file, maar het interesseert me allemaal geen reet, want het is gewoon zo blij, ik ben zo blij met jullie.
0: Nou, ja.
1: Ja.
0: Nou, ja, ik ben ook blij met ons. Ja. Maar met ons bedoel ik ook dus niet alleen het clubje mensen dat hier dag in dag uit dit radio maakt, maar dus ook iedereen die luistert en die dus stomme grapjes instuurt. Die geniet van de muziek, ja. Die muzikale suggesties instuurt. Die ook zegt van, hey, zou dit wat beter of dit wat anders kunnen? Kink is echt een werk van liefde van ons allemaal. En zo'n bericht wat jij nu stuurt, Sanneke, dat doet mij echt wat. En dat vind ik echt heel fijn.
1: Nou, ik vind het ook echt heel lief dat je me er even over belt. En nou, ik hoop gewoon dat jullie nog heel, heel, heel lang met mij in de auto en overal waar ik ben meegaan. Lekker met elkaar.
0: Hey, heb je al een kink shirt, Sanneke?
1: Nee.
0: Nou, belachelijk. Stuur me even een mailtje, michiel@kink.nl. En dan met maat en dat soort dingen, dan je adres, dan stuur ik je een kink shirt.
1: Oh, dat vind ik heel lief. Dank je wel.
0: En maak er een prachtige dag van. Geniet van het weer, geniet van kink.
1: Doen we. Dankjewel. Jij ook.
0: Dankjewel. Komt goed. Leuk bericht toch. Fijn. Ja, ook blij van. Steeds meer jonge vrouwen denken erover om iets aan hun uiterlijk te veranderen. Fillers, borstvergrotingen. Het zijn echt steeds meer mensen die daarover nadenken. Je wordt erover bijgepraat door Martijn Richters in het ANP-bulletin van 8 uur. Dat je ze meteen op de radio hoort. Gelijk gevolgd door nog veel meer toffe muziek. Voor onder andere de Pretty Reckless, Iggy Pop en Oasis.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Kink. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring videodeur.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Ambtenaren van het ministerie van OCW hebben er een stokje voor gestoken dat een hoofddoek werd bestempeld als slecht voor de emancipatie van vrouwen. Oud-vicepremiers Agema en Keizer wilden dat vastleggen, maar dat kregen ze er niet door, meldt Investico. Moslims zouden erdoor worden geframed, dachten de ambtenaren. Steeds meer jonge vrouwen denken erover om iets aan hun uiterlijk te laten veranderen, heeft het Een Vandaag Jongerenpanel uitgezocht. 4 jaar terug overwegen 4 op de 10 bijvoorbeeld een borstvergroting of fillers in hun lippen. Nu zijn het er 6. Ongeveer een kwart zet die plannen ook door. Een 32-jarige Nederlander is in Colombia overleden nadat hij was beschoten. De man zou op weg zijn geweest naar een stad om daar een auto te verkopen. In een afgelegen gebied werd hij beschoten en stierf in het ziekenhuis. De daders zijn weggekomen. Waarom de man werd aangevallen is niet bekend. En het Pieterpad tussen Groningen en Limburg is er voortaan ook voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator. Die kunnen voor het grootste deel dezelfde route afleggen, maar je komt geen trappen, steile hellingen of uitgesleten stukken tegen. Het Pieterpad is zo de langste voor iedereen toegankelijke wandelroute in Europa. En dan het weer van Weer Online. Droog en vrij zonnig vandaag met alleen wat hoge bewolking. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden misschien wel 28. Morgen nog wat warmer met tropische temperaturen in het binnenland.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt best wel druk met meer dan 500 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop is 1 rijstrook dicht. Vanaf Liesel een vertraging van 15 minuten. Verder drukte nog op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. 3 kilometer en een kwartier extra. Eerder gebeurde daar een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Mensen rijden nog wel om vanwege dat ongeluk en komen nu in de file te staan op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Vanaf Stamperschat file tot aan knooppunt Klaverpolder, 14 kilometer en 25 minuten.
1: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: Nou, when I wake up, hij zet de radio aan, hè? Dat is wel een beetje het idee, althans, ja.
1: Zonnebril weer!
0: Ja, ook vandaag weer. Lekker weer tussen de 22 en 28 graden. Zonnig. Morgen nog zonniger, nog warmer. Dan wel in het zuiden kans op onweer in het in de middag. Dat wil ik eventjes zeggen. Goedemorgen, 12 minuten over 8. Michiel hier.
2: Welke Michiel?
3: Veenstra, Veenstra.
0: En de Consumentenbond die waarschuwt voor de komst van de TikTok-shop. Dat is een ding, dat is een ding, dat is een ding. Tijdens het scrollen tussen video's meteen afrekenen. Vanaf 15 juni komt de TikTok-shop naar Nederland. Als je dan op TikTok een of andere prul ziet aangesmeerd worden. Skincare routine bijvoorbeeld. Dan kun je rechtstreeks die producten uit een livestream kopen. TikTok verwacht veel succes. In andere landen levert live shopping al miljarden op. Merken staan klaar om mee te doen. Maar experts in de Consumentenbond waarschuwen dat vooral jongeren lage drempel, impuls aankopen, geldproblemen. Je kent het allemaal wel. Dus die zeggen van Wat dat betreft zijn wij bij de radio nog heel ouderwets. Maar dat is ook wel lekker. Gewoon met je TikTok is algoritme, is direct kopen. Radio is, hallo, ik kies voor jou een liedje uit. En als je wat wil kopen, dan vecht je bij deze. Ga even naar kinkstore.nl en klik daar op je gerust eventjes op je gemak even rond. En zoek bijvoorbeeld eruit alvast voor Vaderdag. Dat is helemaal niet snel, dus niet direct. Maar het geeft je wat meer controle en daarmee hopelijk wat meer een zen gevoel. Kink.

0: het horen van Arcade Fire ga ik terug naar die onweersbui op Pinkpop. Wat was het gaaf toen de stortregen inviel, maar iedereen genoot. Niet veel later zaten we gehurkt op het veld nadat het was stilgelegd. 2014 toch? Ja, Pinkpop 2014. De grote onweersbui. Het ging helemaal maar net goed, maar het was echt even spannend. Erik Kortom, die de mensen vanaf het podium toesprak. Blijf zitten, blijf uit de buurt van die palen. Arcade Fire in de stromende regen en Metallica ging uiteindelijk nog wel door. Ze hebben deze week die schatkamer gelanceerd, hè? Schatkamer.nl, waarbij je echt 700.000 televisieprogramma's en radioprogramma's uit het verleden kan bekijken en beluisteren. Pinkpop 2014 zit er nog niet tussen. Dus ik hoop dat het nog een soort van rechte dingetje is. Heel veel andere Pinkpops vanaf 2017 of 18 kun je wel bekijken, de tv-uitzendingen. Zie je mij ook eens een keer zonder grijs haar. Maar die nog niet. Ik ben wel benieuwd. Want ik sta er nog bij dat ik deed toen live televisie op Pinkpop. En toen het eindelijk veilig genoeg was om naar buiten te gaan, hebben we een presentatie gedaan op een van de daken achter de mainstage, om aan de mensen thuis te laten weten dat het veilig en oké was. Want het was heel spannend. Heel veel mensen die op Pinkpop waren hadden ineens geen mobiele dekking meer. En mensen thuis dachten, mijn vrienden, kinderen, weet ik veel, zijn op Pinkpop. En daar is het onweer, gaat het wel goed. Dus we konden toen voor het eerst weer live op tv zeggen, hey, er is niks aan de hand. En terwijl ik dat deed, zag je op een gegeven moment achter mij een waanzinnige bliksemblits nog. Het was echt het beste decor ooit. Ging allemaal goed. Maar goed, ik zou die beelden ook best wel een keer weer terug willen zien op schatkamer.nl. Mensen, doe me eventjes. Hallo, goedemorgen. Het is 8:56. Zometeen bij Kink. Foo Fighters, Talking Heads komen eraan. Kink.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Everyone from left to right, van
3: Holland komt eraan. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten.

0: Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: 9. Kink. ANP Headlines.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. 8 op de 10 kankerpatiënten krijgt klachten door bestraling, blijkt uit onderzoek. Vooral vermoeidheid wordt vaak genoemd, maar ook huidproblemen of pijn komen geregeld voor. Steeds meer jonge vrouwen denken over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting, heeft het Een Vandaag Jongerenpanel uitgezocht. Een paar jaar geleden waren dat er nog 4 op de 10, nu 6. Niet iedereen doet het ook echt. En de Consumentenbond waarschuwt voor de TikTok-shop. Die webshop komt in juni in de gewone TikTok-app en de bond is bang dat door die laagdrempeligheid vooral jongeren impulsaankopen gaan doen en schulden opbouwen. En dan het weer van Weer Online. Droog en zonnig vandaag met alleen wat hoge bewolking. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden misschien wel 28. Morgen wat warmer met tropische temperaturen in het binnenland.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. Maar nog niet te vroeg juichen, want het blijft hier en daar nog aardig druk. In totaal nog zo'n 500 kilometer file in het land. Ik begin met goed nieuws over de A1 richting Apeldoorn. Bij Deventer is de weg weer vrij na een ongeluk. Die file kan dus langzaamaan gaan oplossen. Vanaf Lochem nu nog wel 9 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook op de A10, de ring van Amsterdam, nu een file. Tussen Zeeburg en Tuindorp Oostzaan. 4 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht omdat er een kapotte vrachtwagen staat. Dan wegwerkzaamheden bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde file tot aan Zwolle-Zuid. 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot de A50 nog, Os richting Arnhem. Tussen Bankhoef en Renkum 13 kilometer. Je bent 30 minuten langer bezig.

0: Veenstra.
1: Nieuwe single van Foo Fighters at the Window. Je hoort direct naar Talking Heads en Slippery People. Bye!
2: Kink. Gefeliciteerd met je donderdag.

0: In the bush.
1: This is Kink Alternative.
2: Kink
1: Rock Radio.

0: dust, all that I adore.
1: Bastel by Kingdom, Things We Lost in the Fire. Ik krijg de hele ochtend toffe berichten binnen. Met stomme grappen, met liefde voor Kink, met verzoekjes voor liedjes, allerlei dingen. En net ook een bericht van Linda. En ja, die grijpt me wel wat meer aan. Dus ik bel Linda toch maar heel veel op om, ja, om het eventjes in de uitzending te behandelen.
2: Linda?
1: Hey Linda, met Michiel van Kingspeekje. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Wat een verdrietig bericht.
2: Ja, ja, ontzettend. Ja, goedemorgen. Ja, heel verdrietig. Ja.
1: Ja, ik zal het voorlezen. Goedemorgen, Michiel. Stuur je. Morgen nemen we afscheid van onze lieve vriendin, die op minder dan 3 maanden de strijd met kanker op veel te jongen heeft verloren. We zijn intens verdrietig. En dan vraag ik Life is a Living Tom Smith wil draaien. Natuurlijk ga ik dat doen. Ja, drie maanden is echt wel. Pff, hallo.
2: Ja. Nog korter, 11 weken zelfs.
1: Maar. 11 weken.
2: Dus het is echt, ja, het is bizar. Echt bizar.
1: Tussen, ja. tussen de diagnose en het daadwerkelijk los moeten laten.
2: Ja, en het loslaten, ja. Het is niet te bevatten dat het zo snel kan gaan.
1: Nee.
2: Ja.
1: Ik wil toch eventjes ook bij deze jou en iedereen om je vriendin heen die er morgen bij is sterkte wensen. En,
2: ontzettend lief, dankjewel.
1: Ja, en natuurlijk. Met de zon op je gezicht voel die ook maar eventjes. Ja. Draai ik Tom Smith voor jullie.
2: Heel erg lief, dankjewel. Doet me heel goed. We denken aan haar. Dankjewel, Michiel. Heel lief.
3: When you can't find a meaning, entwined

Life is for living. Anyway.

0: Smith bij Kink. Life is for living. Morgen staan ze op Douwpop vanavond in het Klokgebouw in Eindhoven. Skunk en Nancy. En daarom hoor je een van hun lekkerste liedjes vraag in...
1: Veenstra vertelt.
0: Dit is een donker nummer over een naar en schokkend iets... wat zich afspeelt achter gesloten deuren. In een huis dat een thuis zou moeten zijn. Maar voor haar is het huis geen veilige plek meer. In dit verhaal gaat het over een broer en een zus. Hij lijkt ouder, sterker. Misschien iemand die gewend is om een ruimte in te nemen. En zij is degene die achterblijft met wat er is gebeurd. Niet verleid, maar als iemand van wie de grenzen zijn weggehaald. En dat maakt het nummer zo pijnlijk. Het gaat niet over liefde of over verlangen, maar over macht. Over iemand die misbruik maakt van nabijheid, vertrouwen en familiebanden. En waar zij mee achterblijft is haar eenzaamheid. Hij slaapt, zij is wakker. De dader draait zich om en verdwijnt in zijn slaap, terwijl zij met alles blijft zitten. Schaamte, verwarring, woede, walging. En in stilte. Want dit is de pijn die daar leeft waar niemand meekijkt. De titel dan, Charlie Big Potato. Dat is Britse slang voor iemand die zichzelf heel wat vindt. Een grote jongen, de baas, de man met de grootste mond... of plat gezegd, degene die denkt dat hij de grootste ballen heeft. Maar in de nummer is het niet bewonderend, maar bitter en spottend. Alsof zij naar hem kijkt en denkt, je voelt je nu zeker heel wat. Je denkt zeker dat je machtig bent. Maar het is een aanklacht. Zijn zogenaamde grootheid is niets anders dan lafheid. Hij maakte zichzelf groot door haar klein te maken. En dat maakt het nummer zo beklemmend. Het laat niet alleen het trauma zien, maar ook vooral de pijnlijke stilte erna. Het moment waarop de wereld doorgaat, terwijl voor haar alles anders is geworden.

0: Frank Nancy en het ja, heftige nummer. Charlie Big Potato. Nooit echt geweten dat die tekst zo'n controversieel onderwerp aansnijdt. Zometeen op de radio, Erik Kortom. 3 uur lang met de beste muziek bij Kink. We beginnen met de Kink 90s Break. 3 tracks uit de jaren 90. Welke? Ze zitten verstopt in deze zin. De kleine mevrouw die het nooit bij het verkeerde eind heeft, kan de mijne zijn voordat mijn hoofd explodeert. Ja hoor, de kleine mevrouw die het nooit bij het verkeerde eind heeft, kan de mijne zijn voordat mijn hoofd explodeert. Die 3 tracks zo bij Erik.
1: Kink. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
12: Het is niet normaal meer.
13: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. 8 op de 10 mensen die vanwege kanker bestraling krijgen, houden daar bijkomende klachten aan over, blijkt uit onderzoek. Van die groep klaagt meer dan de helft over vermoeidheid, maar er zijn ook mensen die door bestraling huidproblemen krijgen of pijn. Een kleine groep heeft nooit last van klachten na bestraling. Steeds meer jonge vrouwen denken over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting, meldt het 1 Vandaag Jongerenpanel na onderzoek. 6 op de 10 overwegen nu zoiets, ongeveer een kwart zet ook door. Ook mannen denken na over veranderingen aan hun uiterlijk. Van hen maakt 1 op de 10 er werk van. Het speciale programma om jongeren buiten de zware criminaliteit te houden werkt niet, zeggen experts na onderzoek van het programma Zembla. De 100 miljoen die jaarlijks worden besteed aan voorlichting, games en theater zijn weggegooid geld, oordelen ze. Van de meeste projecten is het effect totaal onduidelijk. De TikTok-shop komt in juni naar Nederland en de Consumentenbond is kritisch. Omdat gebruikers TikTok niet uithoeven om dingen te kopen, is het vooral link voor jongeren. Die zouden sneller impulsaankopen doen en zo in de schulden terecht kunnen komen. Verschillende merken starten meteen met het verkopen van hun spullen via TikTok. En dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, maar ook wat wolkenvelden. Er staat weinig wind. Het wordt gemiddeld 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen, maar niet te vroeg juichen. We zitten nog boven de 500 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Een file van 40 minuten vanaf Zeeburg. Ook de verbindingsweg naar de A4 naar Den Haag is niet te gebruiken. Verder wegwerkzaamheden lokaal in Zwolle. En daarom viel op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde tot aan afrit Zwolle-Zuid. 9 kilometer en bijna een half uur extra. Dan de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Renkum. Ongeveer 14 kilometer en 20 minuten in de file.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink. 90's Break. Break.
6: Oké, ben je klaar voor een lange, licht ingewikkelde Kink Nighties Break? Komt-ie. De kleine mevrouw die het nooit bij het verkeerde eind heeft, kan de mijne zijn voordat mijn hoofd explodeert. Geen idee. De kleine mevrouw die het nooit bij het verkeerde eind heeft, kan de mijne zijn voordat mijn hoofd explodeert. Ik ga eens even kijken wie dit goed hebben.

Het is tijd voor onder andere R.E.M., Linkin Park. Maar eerst The Haunted Youth en Forget Me.

0: Vampire Weekend, hoorde je, en A-Punk. Zometeen hier op Kink, als je blijft luisteren. En dat doe je gewoon. Weezer, The Black Keys, Go Back to the Zoo en de nieuwe Editors.
1: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.

Weezer hoorde je wat mij betreft met... Ik vind dit de leukste van Weezer eigenlijk, pork and beans. Ik vind het wel vies klinken. En varkensvlees en bonen, daar ben je niet zo van. Maar het is wel een lekker liedje. Weezer dus. Staat overigens op 355 in de King 1500. Soms staan er hier op mijn papiertje staan er opeens nummers achter. En dan denk ik altijd, wat betekent dat nou? Maar dat is de positie in de King 1500. Die doen we natuurlijk in oktober. Daarvoor moeten we eerst nog heerlijk de zomer door. En die kan mij niet lang genoeg duren. Straks de nieuwe editors call it in. Maar eerst go back to the zoo and electric...

0: Zometeen hier op Kink onder andere Elbow, Living Color en de nieuwe Evanescence.
1: Kink.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Apps voor vrouwen om hun menstruatiecyclus bij te houden gaan niet goed om met vertrouwelijke informatie. Dat zegt Bits of Freedom, dat een klacht heeft ingediend tegen de app Flow. Zeker 200.000 vrouwen gebruiken die. Flow zou veel geld verdienen door persoonlijke gegevens te verkopen aan adverteerders. Er gaat nog te veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag, vindt regeringscommissaris Mariette Hamer. Ze wil daarom een nieuwe organisatie die toezicht houdt. De instanties die dat nu doen, hebben volgens haar te weinig gerichte kennis. Hamer wil ook dat er in de wet kwaliteitseisen voor zulke onderzoeken komen. Mensen die bestraald worden voor kanker houden daar geregeld klachten aan over, zeggen experts die dat in kaart hebben gebracht. Vaak wordt geklaagd over vermoeidheid of huidproblemen. En dat kan flink ingrijpen in je dagelijks leven, zeggen de experts. Maar een klein deel blijft klachtenvrij. En Memphis Depay heeft weer eens een basisplaats gehad bij zijn club. Hij speelde 45 minuten. Oranje bondscoach Ronald Koeman had dat al gezegd. En Depay kwam de 3 kwartier goed door, na maanden van blessureleed. Belangrijk, want Koeman ziet in hem de spits van Oranje op het WK. En dan het weer van Weer Online. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen iets warmer, met in de avond kans op een flinke bui.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Coldplay, Evanescence. Maar eerst Parklife, dus Blur. Kink.

Yellow hoorde je van Coldplay van het album Parachutes, als ik me niet vergis. Ik heb het volgens mij al wel eens vaker verteld, maar mocht je het nog nooit gehoord hebben, blijft een leuke anekdote. Dat ooit een plugger, dat is, laat maar zeggen, iemand die door platenmaatschappij wordt ingehuurd om bij radio-dj's te vertellen wat ze moeten gaan draaien. In die zin van, nou, dit komt uit, dat komt uit, dit is te gek, dit vind jij mooi. En toen kreeg ik van een van de beroemdste pluggers, God hebben zijn ziel, in Hilversum, Jan Bult heette de beste man, kreeg ik deze plaat, Parachutes van Coldplay, onder mijn neus geduwd. Onder het motto, dat ga je mooi vinden, jongen. En ik luisterde die plaat in de auto en ik dacht alleen maar, Jezus Christus, wat gedoe. Wat gedoe. En toen heb ik teruggekoppeld aan Jan. Dat zou ik nou nooit meer doen, maar dat was toen niet erg als je dat zei. Dus ik zei, sorry, maar ik vind dit echt menstruatiepop. En toen werd hij zo boos. Toen zei hij, hij snapt er niks van, jij. En had hij eigenlijk wel gelijk in. Want die plaat, die ging through the roof. En Coldplay, nou ja, goed, the rest is history. Dus ik had het echt heel goed gehoord. Zullen we maar zeggen. Not. Zometeen, Elbow en Ugly Kid Joe. Maar eerst Living Color en de Glamour Boys.

0: Placebo hoorde je, Special K. Zometeen onder andere Villanelle, de Smashing Pumpkins. En een verhaaltje over de frontman van Depeche Mode. Een niet zo leuk verhaaltje, maar wel interessant in een, laten we zeggen, historisch perspectief. Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de

0: kink.nl. De Kink Gitaarlift Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
12: Boost yourself.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

Placebo. Het is vandaag 28 mei. En in 1996 moet Dave Gahan van Depeche Mode met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Omdat hij zichzelf heeft ge-OD'd. Een overdosis is dus een combinatie van cocaïne en heroïne. Moet je niet doen. Er wordt voor zijn leven gevochten, letterlijk. Hij herstelt na een noodingreep, maar wordt daarna wel weer opgepakt voor het bezit van die drugs. Omdat hij was er bijna aan dood gegaan, maar er lag dan gewoon te veel in zijn huis. En in zijn zakken waarschijnlijk, en in zijn schoenen, in zijn sokken, overal. Het bedrijf PokerStars doet in 2019 onderzoek naar het beste goknummer. Ace of Spades van Motorhead wordt verkozen als beste plaat. Ik weet niet of je daarvan gaat gokken of dat je juist denkt, nou, dat moet je nooit doen, maar goed. En dan medeoprichter van Apple, Steve Wozniak, organiseert in 1983 de tweede editie van het US Festival. Wozniak legt $2 miljoen neer om de man daar te laten optreden waar hij zelf groot fan van is. Dat is dan weer een pre voor deze Steve Wozniak. Ik heb het namelijk over David Bowie.

0: Zometeen hier op Kink als je blijft luisteren. En dat doe je, want ik hoef het niet eens te vragen. Je doet dat gewoon. Onder andere Youngblood, Fun Loving Criminals, The Smiths en natuurlijk die ongelooflijk fijne nieuwe Louis Harder, fijne, opgezwollen, eclectische Muse. Wat zeg je allemaal, Erik? Nou ja, luister maar, die hoor je zo.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: 5%, 10%, 15%... Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Een dodelijke brand in een school in Kenia. Zeker 16 mensen zijn omgekomen, vooral kinderen. Er zijn zo'n 70 gewonden, meldt het Rode Kruis in Kenia. De brand brak uit in een slaapzaal van de kostschool. 2 jaar geleden kwamen nog 21 jongens om bij een soortgelijke brand. Het onderzoek naar al dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag moet beter, vindt regeringscommissaris Hamer. Het ontbreekt aan kennis en toetsing, zegt ze. Daarom wil ze dat de nieuwe organisatie het onderzoek op zich neemt volgens wettelijk geformuleerde kwaliteitseisen. In Nuenen zijn bij een verkeerscontrole in een gehuurde vrachtwagen ongeveer 300 flessen lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Omdat lachgas verboden is en de flessen ook nog eens verkeerd werden vervoerd, kan de bestuurder een forse boete verwachten. De lachgasflessen zijn naar een veilige plek gebracht. Waakhond ACM legt het bedrijf achter ticketveiling.nl een boete op van 270.000 euro. Gebruikers konden bieden op bijvoorbeeld uitjes, maar deden dat niet altijd tegen mensen, maar tegen een bot. Die dreef de prijs onder andere via verschillende nepnamen stiekem op. Ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. En dan het weer van Weer Online. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen iets warmer met in de avond kans op een flinke bui.
16: Kink. Alternative Rock Radio.
4: zometeen Fun Loving Criminals, Two Door Cinema Club, maar eerst White Eyes.

Met een mooi stukje tekst uit Pulp Fiction natuurlijk. Hoorde je de Fun Loving Criminals en Scooby Snacks. En daarvoor Two Door Cinema Club, What You Know. Ik zei straks, voordat ik je verliet en naar dit uur toe ging, dat ik die fijne, mooie, nieuwe, opgezwollen, eclectische nieuwe Muse ging draaien. Die heet Cryogen. Oud Kink XL, ook bij ons hier op de zender. En ik zit wel eens na te denken over Muse. Dat Muse is eigenlijk een band, eigenlijk de enige band die dit durft. Dus, en misschien ook wel die dit kan. En je eigen sound oppakken en het dus zo opblazen tot zoiets gigantisch, wat ik zeg, eclectisch opgezwollen, want ik heb geen andere woorden voor. Het is aan alle kanten eigenlijk over de top en te veel, maar het past helemaal bij Muse. Muse is gewoon eigenlijk een genre op zich. Volgens mij heb ik dat laatst ook al een keer gezegd, maar dat is echt waar. Het is gewoon een genre op zich. Er is geen enkele andere band die het doet. Luister maar.

0: for a Requiem hoorde je van Young Blood. Stel nou, je bent muzikant en je maakt de hele plaat, maar je maatschappij of je uitgever weigert die plaat uit te brengen. Nou, dan moet je gewoon niet opgeven. Tenminste, dat zeggen de mannen van Bush. Want als je dat doet, dan heb je gewoon een Kink Album Top 1000 Classic in handen. Die hoor je zo.
1: Kink. De Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
2: Dit is niet normaal meer.
3: Hey, mannen.
4: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
5: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling, 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die

0: 1000 Classic.
1: Het is tijd voor 16 Stone van Bush. Want dat is namelijk vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Uit 1994 alweer, dat is heel lang geleden. Staat op 51 in de Top 1000. Een paar dingetjes. Het album was klaar, maar de platenmaatschappij vond het niet goed genoeg. Dat is altijd een pijnlijk moment. En besloot de plaat niet uit te brengen. Everything Zen werd vervolgens door een aantal radiostations wel gedraaid. Toen kwam er heel langzaam interesse van een ander label. En toen ging het alweer een stuk beter. Gavin Rossdale, frontman van Bush, dacht nooit dat dit album een succes zou worden. Ze deden volgens hem maar wat. Ja, dat was het eigenlijk. Ze deden niet eens hun best. Maar ze deden maar wat. En ze waren lang blij dat er überhaupt een plaat uiteindelijk uitkwam. Achteraf denkt Rossdale dat het succes van deze plaat komt omdat er een zekere echtheid en waarheid in zit. Omdat ze eigenlijk niet wisten wat ze aan het doen waren. Dus ze deden maar wat. En dat was iets heel echts. Mocht in Canada niet onder de bandnaam Bush worden uitgebracht, omdat er al een andere band was met diezelfde naam. Uit de jaren 70. En daarom werd 16 Stone uitgebracht. Daar onder de noemer Bush X. Als je die hebt, dan is dat een verzamelaars-item. 16 Stone dus van Bush is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen Glycerine, maar eerst Calm Down.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

een nieuwe Kink Album Top 1000 Classic. Een absolute classic van de Foo Fighters. Ook binnen het hele genre van de Foo Fighters zelf. Binnen al die platen die ze hebben gemaakt. The Color and the Shape. Dit is The Last Dinner Party. Een big dog.

0: erop voor deze mooie donderdag. Ik wens je veel plezier zometeen met Isabel. Ik ben er morgenochtend weer. En jij ook, toch? Ja, tot morgen. Hoi.
1: Kink. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
18: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie heeft een groot netwerk van computers en slimme apparaten offline gehaald. Die werden gebruikt voor cyberaanvallen. Het waren er 17 miljoen. Vooral van mensen die geen idee hadden dat hun apparatuur werd ingezet door criminelen. Die stuurden onder meer computers, tablets en smartphones op afstand aan. De Tweede Kamer is er woest over dat het maar niet opschiet met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen willen weten hoe het kan dat kinder- en vrouwenmishandeling nog steeds onvoldoende wordt herkend. Als voorbeeld noemen ze het meisje uit Vlaardingen en de kinderen uit Stadskanaal. Ze willen dat minister Sterk actie onderneemt. Temu heeft van Europa een boete van 200 miljoen euro gekregen. De Chinese webshop blijft maar illegale spullen verkopen, zoals onveilige opladers en babyspeeltjes met gevaarlijke kleine onderdelen. Ondanks Europese wetten doet Temu er niets tegen. Naast de boete moet het bedrijf ook laten weten hoe het de boel veiliger wil maken. De Groningse congreshal, waar al dagen asielzoekers uit Ter Apel slapen, heeft vannacht zo'n 130 mensen opgevangen. Iets minder dan vorige nacht. 10 mensen bleven achter in Ter Apel en sliepen op het gras. Zo hopen ze hun plekje te houden. De komende nachten kunnen mensen voor wie in Ter Apel geen plek is naar Warfum. En dan het weer van Weer Online. Soms bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27. Morgen tropisch warm bij maximaal 33 graden. Later een stevige bui.
18: Kink.

0: Kink.
1: Hele goede donderdagmiddag, Isabel. Hier weer tot 3 uur op Kink. Gezellig dat je ook hebt ingeschakeld op deze heerlijke, warme, zonnige dag. Ik hoop dat je het een beetje gaat overleven, dat je niet gaat smelten. Ik ga in ieder geval proberen een klein beetje af te koelen of juist te verwarmen met een hele fijne portie alternative rock. Onder andere Alanis Morissette, You I Don't Know, komt binnenkort naar Nederland. Gaat ze optreden in het Zuiderpark in Den Haag. Kaleo, Way Down We Go. En we beginnen in the 70s. Met The Who en Baba O'Reilly, die we van A tot Z gaan doen.

0: juni. Dan treden ze op in het Stadspark in Groningen. Snow Patrol, je hoort ze zometeen met Chasing Cars hier op Kink. En ook nieuwe muziek van onder andere Enter Shikari met Find Out the Hard Way.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Nou hoef je mij niet te vertellen dat iedereen het tegenwoordig hartstikke druk heeft. En ik heb helemaal niet de illusie dat als ik een afspraak ergens wil maken, dat ik dan ook meteen voor het volgende uur of de volgende dag gelijk een afspraak ergens krijg. Maar gisteren was ik toch wel een beetje verbouwereerd, moet ik je eerlijk zeggen. De fiets van Dochterlief is kapot, althans. Het dopje van de band van het ventiel was er afgedraaid. Ik heb geprobeerd om daar een nieuw dopje op te draaien. Maar ja, die band die loopt nog steeds leeg. Dus waarschijnlijk is er iets met het ventiel of met de binnenband. Ik ben niet zo goed van het fietsen maken. Dus ja, ik moest even een afspraak maken bij een fietsenmaker. Dat was niet makkelijk, kan ik je vertellen. Tenminste, ik kon wel een afspraak maken. Alleen de eerste twee reparatiezaken die ik aan de lijn kreeg, daar kon ik over 2 weken terecht. Ja. Dus ik had zoiets van, ja maar luister, mijn kind moet naar school, die kan niet 2 weken zonder fiets. Ja, er was niks aan te doen, ze zaten rammetje vol. Dus nu heb ik maar zo'n mobiele fietsenmaker gebeld. En als het goed is, dan komt hij vrijdag. Dus dat is vrij vlot. Ik ben dan wel heel erg benieuwd wat de rekening gaat worden. Dus dat is nog even afwachten. Maar in ieder geval hoop ik dat hij dus vrijdag gemaakt wordt. En ja, als je om werk verlegen zit, dan zou ik zeggen, ga even solliciteren bij de fietsenmakers. Want die hebben blijkbaar mensen nodig. Oké, van fietsen terug naar de muziek. Arctic Monkeys, The View from the Afternoon.

0: Zometeen dan draai ik nog lekker een uurtje met je door. Onder andere met de nieuwe van de Rolling Stones. Ik heb ook nog de Beastie Boys voor je met No Sleep Till Brooklyn. Wodan Boys, die komen ook nog voorbij. En ik neem je mee op een korte pauze naar The Zeros. 3 tracks uit de Zinderende Zeros. En een leuk feitje uit die tijd. Zometeen hier op Kink.
1: Kink. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Chevy-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het stadhuis van Den Haag is een tijdje ontruimd geweest. Er was een verdachte situatie, maar de politie heeft nog niet gezegd wat er precies aan de hand was. Na een tijdje werd een man in zijn onderbroek en geblinddoek naar buiten gebracht. Volgens een getuige had hij daarvoor een rugzak bij zich. Zorgminister Sterk herkent zich niet in de kritiek van de Kamer dat ze niks doet aan de aanpak van huiselijk geweld. We komen geen steek verder, zeggen de partijen. Volgens Sterk zijn er veel dingen gaande, maar duurt een cultuurverandering binnen instanties lang. Het is een ontzettend complex probleem, zegt ze. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet zomaar worden doorzocht. Ook niet als ze daar zelf toestemming voor geven. Volgens de inspectie kan een asielzoeker zich gedwongen voelen om zijn telefoon af te geven voor onderzoek, uit angst om misschien niet te worden toegelaten. De verzameling van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is onderzocht en een klein deel is, zoals dat heet, onrechtmatig verkregen. Het gaat bijvoorbeeld om wapens en een schild uit voormalig Nederlands-Indië. De spullen werden vaak meegenomen naar militaire acties. Er zijn ook spullen uit Suriname en de Caribische eilanden. En dan het weer van Weer Online. Soms wat bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27. Morgen tropisch warm bij maximaal 33 graden. Later valt er een stevige bui.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Hoop op een hiernamaals. Like a Stone. Audioslave.

Still going strong. Rolling Stones, hun allernieuwste In the Stars. 5 juni, dat is volgende week vrijdag, dan zenden we voor de tweede keer de King Gitaarriff Top 100 uit. De hele dag wordt hij gepresenteerd door Mr. Eric Corton himself. En nou ja, de naam zegt het al natuurlijk. Hè. Wat zijn nou de mooiste, beste, aanstekelijkste, memorabele gitaarriffs aller tijden? Je kan stemmen. Dat kan je doen via de website, via de socials. En ik zeg het altijd, hoe meer stemmen, hoe meer vreugd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hoe meer afwisseling en hoe beter vertegenwoordigd we met z'n allen zijn. Dus ga even naar de site of naar de socials en geef aan welke mag nou absoluut niet ontbreken op 5 juni in de King Gitaarriff Top 100. Vorig jaar stond bovenaan Metallica met de Master of Puppets. Maar Metallica die kan eigenlijk bijna altijd wel, toch? Want whisky in a jar moet ook kunnen, toch?

0: Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Word on boys, don't be silly. Zometeen neem ik je mee naar een korte pauze in de Zero's. En in de Zero's gingen we anders lezen. Ja, we gingen luchtiger of lichter lezen. Wat ik daar nou precies mee bedoel, ga ik je zo meteen uitleggen. En dan ook 3 tracks uit die lekkere, zinderende Zero's. Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de 100.

0: naar kink.nl. De Kink Gitaarriff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
7: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meest en de beste aanbiedingen.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 9

0: Isabel Brinkman.
1: Tijd voor een korte pauze in de Zero's. Nou, heel veel veranderingen in de Zero's natuurlijk. Onder andere op het gebied van lezen. Ja, we bleven nog wel gewoon lezen in de Zero's, alleen we deden dat op een andere manier. En 9 van de 10 keer daardoor ook op een lichtere manier. Want de eerste die was er al in 1994. Maar een beetje echt op de markt werden ze gezet in de vroege jaren 2000. En de eerste commerciële modellen die verschenen in 2004. Waar heb ik het nou over? E-readers. Jawel, sommige mensen die kunnen echt niet meer zonder tegenwoordig. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind boeken toch wel fijn. Ik hou toch wel van die pagina's door mijn vingers voelen glijden. Alleen op vakantie bijvoorbeeld of een weekendje weg, dan is het natuurlijk heel erg prettig dat je je koffer niet vol hoeft te stouwen met boeken. En dat je dat gewoon kan doen met één e-reader. Dus een gunstige ontwikkeling uit de Zero's. De e-reader die kwam in ons leven. Op het gebied van muziek. Ik vind het zo leuk om deze weer te horen. Ik was hem echt compleet vergeten. Ik moet je eerlijk zeggen, ik moest zelfs weer even luisteren van... Oh, Dia. Où est le swimming pool? Niet uit Frankrijk, wel uit Engeland. Uit 2009 met Dance the Way I Feel. Dan op 2003 The Bitter End van Placebo. En we trappen hem af, deze Kink Zero's Break, met Simple Plan en Welcome to My Life.
0: Kink.

afsluiter van de King Zero's Break. Een vraag die veel mensen zullen stellen vandaag, denk ik. Waar is het zwembad? Terug naar het heden, naar 2026. 4 en 5 september, dan staan ze in de AFAS Live. De Black Keys, je hoort ze nu met Lonely Boy.

0: Ik Pee met Nothing. En van de week waren ze bij Jim Voorwald te gast hier bij Kink. Toen hebben ze een interview gedaan en ook een optreden in de bunker hier bij Kink. Onder andere het nummer Nothing hebben ze daar live gedaan. Prachtige uitvoering. Kan je zelf ook nog even terugluisteren, want het staat namelijk op de Kink-site. Zometeen draai ik nog lekker een uurtje met je door. Onder andere met Garbage. Ik denk dat veel mensen dat vandaag zich wel afvragen. Only Happy When It Rains. Nieuwe muziek van Bleach 93 en ook bijvoorbeeld Linkin Park onderweg.
1: Kink. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting. Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs.
4: Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Nederland krijgt de eerste dosis van een medicijn tegen het Hantavirus. Het gaat om een experimenteel middel dat mag worden gebruikt voor onderzoek. De EU gaat proberen nog meer doses te krijgen, zodat we klaar zijn voor nieuwe besmettingen. Het middel komt uit Japan. De politie in Den Haag heeft een inwoner van die stad aangehouden die op het stadhuis had geroepen dat hij een bom bij zich had. Daarop werd het gebouw ontruimd en het gebied eromheen afgezet. Onderhandelaars gingen met de man in gesprek. Hij is bij de politie bekend als iemand met onbegrepen gedrag. Bij een steekincident in de buurt van een AZC in Groningen is iemand gewond geraakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is en waarom er is gestoken, weet de politie niet. De hulpdiensten waren er snel bij. Kort na de steekpartij is een verdachte aangehouden. Koningin Maxima is dankbaar voor het onderzoek naar de herkomst van objecten in de koninklijke verzamelingen. Een klein deel is onrechtmatig verkregen, bijvoorbeeld tijdens militaire acties in voormalig Nederlands-Indië. Maxima zegt dat transparantie belangrijk is voor een open gesprek met de landen van herkomst. En dan het weer van Weer Online. Zonnig met wat sluierwolken en 20 tot 27 graden. Vanavond is het nog lang warm en morgen gaat de temperatuur naar maximaal 33 graden. In de avond kans op een fikse bui.
19: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Genieten van je eigen depressie. Only happy when it rains. Garbage.

The Habit. En op het gebied van examens willen ze ook de gewoonte gaan veranderen van de examens. Ja, het schijnt allemaal te stressvol te zijn voor de leerlingen van tegenwoordig. De prestatiedruk is veel te groot. Ja, een beetje prestatiedruk, daar is nooit iemand slechter van geworden, denk ik dan. Daar word je juist een beetje hard van en dat kunnen we allemaal wel gebruiken. Waar ik het wel mee eens ben, is dat misschien de voorbereiding op de examens en op de toetsen wat beter zou kunnen. Waardoor er al heel veel stress weggenomen wordt. En dan kunnen we gewoon die examens en die toetsen erin houden. Gisteren, de laatste dag. Nu afwachten op de uitslag. Spannend voor al die mensen die examens hebben gedaan. En natuurlijk ook voor die ouders. Over ouders gesproken. The Adults Are Talking. Die zijn onderweg van The Strokes. Maar nu eerst The Police. Walking on the Moon.

0: Het is een rivier in Frankrijk, het is een geneesmiddel en het is een band die dit jaar 50 jaar bestaat. The Cure, je hoort ze zometeen met Friday I'm in Love en ook My Chemical Romance onderweg.
1: Kink. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

0: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Hey mannen.
6: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
7: gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Ik heb een overeenkomst gevonden tussen mij en Bruce Springsteen. Nou, wat dan? De Bos, die kan je niet echt blij maken met chocola, want vlakbij zijn ouderlijk huis, daar was namelijk een fabriek van Nestlé. En die jonge kleine Bos die groeide daarop constant in de chocoladegeur. Mijn moeder woonde vroeger in België, in Vilvoorde. Daar stond de koekjesfabriek van De Lakre. Precies hetzelfde. De hele tijd die koekjeslucht. Nou, geloof mij nou, als er één manier is om af te kicken vandaar, ga bij zo'n fabriek wonen inderdaad. Dus De Bos heeft dat met chocola, ik met koekjes. Hij is born to run. Ik blijf nog even hier.

0: Time flies when you're having fun. Het is alweer tijd voor mij om af te zwaaien. Ik ga de studio vrijmaken voor Stefan. Veel plezier daar, gaat vast helemaal goed komen. En morgen ben ik er weer vanaf 12 uur. Dus ik hoop je dan weer hier te treffen bij Kink.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Extra Lang Lekker Volkorenbrood voor 59 cent... en AH Volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
5: Het is een lekkere van Albert Heijn.
6: Renault.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Odido.
19: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De acties in het openbaar vervoer gaan door, nu de bonden er niet zijn uitgekomen met het kabinet. Er waren gesprekken op het Catshuis over de sociale zekerheid, maar die zijn afgebroken. De bezuinigingen blijven boven de markt hangen, zei FNV-voorman Spekman. En daarom gaat het OV plat op 24 juni in de ochtendspits. Het OM heeft een taakstraf geëist tegen een PVV'er die voor de provincie Noord-Holland werkt. Hij zou dik een jaar geleden met opzet tegen een demonstrant zijn aangereden en hij ging er daarna vandoor. Het OM vindt dat hij gestraft moet worden voor gevaarlijk rijgedrag en wil ook zijn rijbewijs een jaar afpakken. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht voor het eerst in het Groningse dorp Warfum. En dat doen ze op betere bedden dan in de noodopvang die de afgelopen dagen werd gebruikt. Die waren te hard en te smal, die bedden. En daarom gaat het Rode Kruis comfortabelere bedden neerzetten met een gordijntje. Rotterdam is een proef begonnen met geluidscamera's om onnodige herrie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel klachten over, onder meer hardoptrekkende auto's en knalpijpen. Mensen die worden gepakt krijgen een waarschuwing en nog geen boete. Met de geluidscamera's heeft Rotterdam een primeur. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, 22 tot 27 graden. Morgen zeer warm, 30 tot 33. En de zon schijnt dan, er zijn ook wolkenvelden morgen, maar later wel kans op een fikse bui.
19: Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
21: Hey, goedemiddag, zometeen hoor je Kingfisher. Eerst Paramore en Brick by Boring Brick. Kink.

0: beide mening. Zij mogen voorlopig hun naam wel aanpassen van Gun naar Water Gun. Want een klein watergevecht, het kan geen kwaad deze week. Wel eventjes oppassen voor alle laptops en computers en zo, hè. Dat die geen waterschade krijgen.
1: De Kink Middagshow. Beter dan insectenspray.
0: Aan de andere kant, een ongeluk zit in een klein hoekje. Waterschade kan wel net het verschil zijn tussen een vroeg weekend of niet. Word up, Gun, hoorde je op Kink. Zometeen Pink Floyd, eerst Foo Fighters en Window.

0: Skelet Grohl en 595.
1: Korenslag.
0: Het is rond 3:30, een mooi moment voor een korte pauze. Zeker met de warmte van de afgelopen dagen. Altijd even goed om af te koelen. Altijd even goed om het werk aan de kant te schuiven. En heel even bezig te zijn met andere dingen. Bijvoorbeeld met Korenslag. Een kort spel wat we elke maandag tot en met donderdag rond dit tijdstip spelen. De vraag is eigenlijk heel simpel. Wat hoor je zo meteen op Kink? En kun je dat raden door te herkennen wat het koor zingt? Weet jij titel en artiest hiervan?

0: wat het koor zingt?
1: Weet jij titel en artiest? Geef het door. Stuur een berichtje via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, dat hoor je zo meteen. Net als Fontaine's DC en ook Tom Petty.
2: Kink.
0: Sommige riffs hoor je niet alleen. Die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de

0: kink.nl. De Kink Gitaarriff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. Lidl,
2: Lidl deals. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Tom Petty, I won't back down op Kink. Zometeen hoor je de Kink XL. Dat is het liedje, kiezen we elke week uit. Een Kink XL, het liedje waarvan wij zeggen die week, je moet hem echt gehoord hebben. Want als je die mist, dan ga je er later spijt voor krijgen. Je moet hem gewoon zo snel mogelijk gehoord hebben, want het is een te gek liedje. Dat is deze week de nieuwe van Nothing But Thieves. En het was eventjes spannend, want ze hadden die single wel gedropt. Maar meer dan dat wisten we nog niet. Maar inmiddels hebben ze aangekondigd dat er een nieuw album aankomt. 25 september. En dat ze ook naar Nederland komen. Alle info daarover vind je in de Kink app. En de eerste single van het album, dat is dus de Kink XL deze week. Die hoor je zometeen na die Depeche Mode. Eerst Queens of the Stone Age en Go With The

ook de Kink XL deze week. De nieuwe van Nothing But Thieves, Evolution heet het. En ja, ik zeg het nog maar een keertje. Ze komen dus naar Nederland. En in september komt er ook een nieuw album uit. Alle info daarover vind je in de Kink app. Zometeen hoor je de

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
10: Het is een lekkere van Albert Heijn. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
14: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een deel van Zandvoort is nu veiligheidsrisicogebied na overlast in het Pinksterweekend. Er waren opstootjes en sommige strandtenthouders gingen eerder dicht omdat ze zich niet meer veilig voelden. Op het strand en in stationsgebied heeft de politie nu extra bevoegdheden om ervoor te zorgen dat het rustig blijft. Het eerste gesprek om de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te krijgen is mislukt. De vakbonden waren op het Catshuis, maar waren ook zo weer weg. En dat betekent dat de acties in het openbaar vervoer gewoon doorgaan over een kleine maand. Maar premier Jette houdt hoop. De deur staat altijd open, zegt hij. In het Duitse Witte, net over de grens bij Venlo, zijn apen ontsnapt uit een opvang. Die zijn niet gevaarlijk, maar er wordt toch naar ze gezocht. Eentje is inmiddels gevangen en een ander is gezien op een begraafplaats, maar die loopt nog vrij rond. Mensen moeten de politie bellen als ze een aap in bijvoorbeeld hun tuin zien. Een enorme verrassing op Roland Garros, het tennistoernooi in Parijs. De nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, ligt eruit. Hij werd uitgeschakeld door de Argentijn Francisco Cerúndolo. Het leek een makkelijke middag te worden voor Sinner, want hij stond 2 sets voor, maar werd uiteindelijk toch ingemaakt. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig bij 22 tot 27 graden. Ook vanavond nog lang warm met zon. Morgen wordt het zeer warm met maximaal 30 tot 33 graden. De zon schijnt dan en er zijn wolkenvelden. Later stijgt wel de kans op een fikse bui.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 350 kilometer file bij elkaar. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden. A5 Hoofddorp Amsterdam. 20 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 6 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum. Kwartier vertraging bij Noorderloos. 10 minuten extra op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. En bij Vierlingsbeek op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven. Vanaf Venray nog wel 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koen.
8: Zometeen hoor je The Clash na Creed en Higher.

0: Common Calling op King met zometeen Elbow, met zo ook The Warning eerst.
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, okay, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Het is 28 mei, de dag die de boeken ingaat als... Ja, wederom een dag van het overbelaste stroomnet. Er wordt vandaag druk gezocht naar een oplossing om ervoor te zorgen dat iedereen gewoon stroom kan blijven gebruiken. Een voorbeeld is dan bijvoorbeeld het plan in Utrecht. Hè? Daar ging het deze week al over een NL Alert. Een melding via je telefoon die dan aangeeft wanneer je even je wasmachine uit moet zetten. Omdat het te druk is op het stroomnet. Als ware een soort file-informatie. Eigenlijk is het een soort flitsmeister, maar dan voor piekmomenten op het stroomnet. Ja, ik zou zeggen, gebruik de plaknacht. De afgelopen week hebben we die al een keer gehad. Als het plaknacht is, dan doen de meeste mensen toch geen oog dicht. Dan kun je net zo goed even een wasje draaien, toch? 'S Nachts is dan perfect. Verder debatteren ze vandaag in Den Haag over de bestrijding van seksueel geweld. En, ja, ik ben toch wel opgelucht ook. Misschien weet je het nog, 28 mei, dat is fiets naar je werkdag. En dat is hartstikke mooi, hè? Fietsen naar je werk, hartstikke goed. Maar vorig jaar had Michiel Veenstra voor mij bedacht. Stefan, daar ga jij aan meedoen. En jij gaat op een elektrische vouwfiets van jouw woonplaats Alfa aan de Rijn naar Hilversum fietsen. En ik kan je vertellen, dat was leuk. Maar het was ook een pokkend. En meer mensen zouden de fiets moeten pakken, hè? Maar Alfa aan de Rijn, Hilversum, het is niet aan te raden. Het is gewoon net te ver, dus ik ben blij dat ik vandaag niet dat enorme end hoefde te fietsen. Ook omdat met het overvolle stroomnet mijn fiets natuurlijk nooit opgeladen had geweest.
1: De King Middagjoke, Stefan Koren.
0: Had ik het toch op eigen kracht moeten doen en dat had ik echt niet volgehouden. Dit is King. Elbow hoor je zometeen. Eerst drie zussen uit Mexico. Ze noemen zichzelf The Warning. En je hoort ze nu met Kerosene.

gek hoe dat werkt, maar Guy Garvey, misschien ken je de beste man, de frontman van Elbow, heb je hem wel eens gezien? Als ik hem zie, maar ook als ik hem hoor, dan heb ik altijd zin om naar een Ierse pub te gaan, om dan te hopen dat hij daar ergens aan de bar zit, dat hij een biertje voor je neerzet en dat je een hele gezellige avond hebt daar met z'n tweeën. Volgens mij is het echt zo'n type. Je hoorde Elbow op Kink, Grounds for Divorce, zometeen ook 21 Pilots. Eerst hoor je Thin Lizzy. The boys are back in town.

0: er zitten toch wel wat zenuwen in mijn lijf. En dat probeer je dan een beetje te onderdrukken door bijvoorbeeld heel hard 21 Pilots mee te schreeuwen. Je hoorde Next Semester op Kink. Maar het wil nog niet echt minder worden, dus mag ik zo meteen heel kort één zinnetje met je oefenen? Dan beloof ik je dat je daar Oasis voor terugkrijgt. En weet je wat, ik doe er de Red Hot Chili Peppers bij.
1: Kink. Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis,

0: kippenburger en frisse salades. Kies en mix, 4 voor 10 euro. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.

0: 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Half 5. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de tentoonstelling uit... omdat er signalen zijn dat kostbare objecten niet veilig zouden zijn. De directeur wil er verder geen details over geven. Matthijs van Nieuwkerk komt terug op tv. Hij gaat bij SBS 6 een programma maken over Aretha Franklin. Het wordt gemaakt in Amerika samen met zangeres Shirma Rouse. En tennistoernooi op Roland Garros is een grote naam kwijt. Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, kan na 2 rondjes al naar huis. Hij werd uitgeschakeld door een Argentijn. Het lijkt erop dat Sinner last kreeg van de hitte in Parijs. Het weer nog van Weer Online. Zonnig met wat sluierwolken en zomers warm. Ook vanavond, morgen nog warm, nog warmer. Dan kan het wel 33 graden worden.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. Ruim 500 kilometer file staat er al in het land. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. 6 kilometer file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij knooppunt Burgerveen. Dat is na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging een kwartier... Half uur vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 6 kilometer file tussen knooppunt Velsen en Uitgeest. Bij Uitgeest zijn ook 2 rijstroken dicht. En een half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Het rijdt langzaam over 24 kilometer tussen Utrecht-Noord en Noorderloos.
12: Kink. Dit is het station van Cranberry.

De nieuwe van Editors heet Call It In. De zenuwen beginnen toch langzaam een beetje een rol te spelen. Daar komt, dat heb ik je ook eerder verteld geloof ik, ik moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Voor het eerst in mijn leven. Dat is niet omdat ik iets verkeerd gedaan heb, maar omdat goede vrienden van mij gevraagd hebben of ik hun babs wil zijn. Met andere woorden, dat ik daar ga staan en zometeen zeg, ah, jullie zijn nu man en vrouw. Hey. Daar heb ik ja tegen gezegd, want dat lijkt me superleuk om een keertje te doen. Alleen waar ik eventjes niet bij stil had gestaan. Ik dacht, ah, daar sta je hè, voor zo'n zaal en dan doe je een leuke toespraak. En dan zeg je die woorden en zeggen zij ja tegen elkaar. Wisselen ze de ringen uit, is klaar. Alleen, ja, je moet daarvoor dus naar de rechter. Je moet officieel benoemd worden. Had ik even geen rekening mee gehouden. Naïef, dus snap ik ook. Alleen zo'n rechter, ja, wat ik zeg, ik heb daar nog nooit gestaan. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik weet niet hoe ik me moet gedragen. En ik merkte dat vooral 2-3 weken geleden. Toen werd ik gebeld om een afspraak te maken. En toen kreeg ik de vraag, wilt u de belofte of de eed afleggen? Nou, ik had geen idee hè, wat het verschil was. Dus ik vroeg dat aan die vrouw die mij belde, wat is het verschil precies? En zij legt uit, bij de eed, dan moet je zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. En bij de belofte zeg je, dat verklaar en beloof ik. En ze hadden nog niet uitgelegd of ik hoorde mezelf al zeggen als overtuigd atheïst. Nou, als je wil dat ik het meen, dan moet je de laatste doen bij me. Want die eerste, dat gaat het niet worden. Ik dacht het klaar te luchten, want het is wel een beetje grappig of zo, of luchtig bedoeld. Maar zij kon er niet zo om lachen, dus ik ben heel erg bang dat ik morgen, als ik naar de rechtbank moet, iets verkeerd zeg. En dat het hele feest niet door kan gaan. Dus met jouw toestemming wil ik dat ene zinnetje vast eventjes oefenen. Zometeen draai ik muziek van Incubus. Dat verklaar en beloof ik. Ah, dat gaat wel goed. Dat moet goed komen. En als die rechter dan ook nog van Oasis houdt, dan zitten we helemaal, dan zijn we helemaal binnen. Dan kan er niks meer fout gaan. Oasis hoor je nu namelijk op Kink. Dit is Acquiesce.

0: Incubus en Drive op Kink. Ik krijg een berichtje van Chantal. Die stuurt een berichtje via de Kink-app naar aanleiding van het verhaal wat ik net vertelde over mijn beediging als babs. Dan moet je dus kiezen, hè, bij de rechter tussen de eed, dan zeg je zo ware helpen mij God almachtig, of de belofte, dat verklaar en beloof ik. En ik ben overtuigd atheïst, dus dat eerste, ja, als ik zeg dat zo ware helpen mij God almachtig, dan kan ik net zo goed zeggen ik heb trek in een kauwgompje, dat heeft net zoveel waarde. Maar Chantal die komt met een woordspeling, ik vind hem knap. Die zegt namelijk, ach Stefan, hè, als aspirant babs naar de rechter, dat is helemaal niet zo erg. Want voor een crimineel is het veel linker.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Ik vind het echt knap, Chantal. Ja. Als we dit niveau nou volhouden de rest van de middag en de avond, kunnen er weinig fouten meer ontstaan. YouTube hoor je zo na Alice Cooper.

gaan zo lekker de donderdagavond tegemoet. Beetje een gekke wel, want het is voor het eerst in tijden dat we geen lang weekend hebben volgens mij, hè? Het is gewoon een heel normaal weekend eigenlijk. Ook wel eens lekker. Zometeen hoor je Evanescence.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus...
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Hey mannen!
14: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
15: gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Slecht nieuws voor mensen die zich verheugden op een tentoonstelling over zilveren topstukken in het Fries Museum in Leeuwarden. Die wordt een paar maanden uitgesteld omdat er signalen zijn dat het zilver niet veilig is. Leeuwarden is mogelijk extra voorzichtig vanwege de kunstroof in het Drents Museum in Assen. Groot nieuws in Medialand. Matthijs van Nieuwkerk komt na 4 jaar terug op tv. Hij gaat binnenkort naar Amerika om samen met zangeres Sherma Rouse een programma te maken over Aretha Franklin. Maar ook hun eigen levens komen aan bod. Het programma wordt uitgezonden op SBS6. Raisa Blommestein van Ongehoord Nederland heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen dan ze eerder van de rechter kreeg. Ze moet een taakstraf doen van 20 uur in plaats van het dubbele. Blommestein gebruikte op X het N-woord. Ze reageerde op een vechtpartij waarin ze gekleurde mensen aanwees als zondebok. Tennisser Jannik Sinner is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij vloog er in de tweede ronde uit. Maar Sinner verloor misschien ook wel van de weersomstandigheden. Hij stond 2-0 voor, maar kakte op een gegeven moment in door de hitte. Het is 31 graden in Parijs. En op de beschutte baan waarschijnlijk nog warmer. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig met wat sluierwolken en zomers warm, ook vanavond nog. En morgen is het nog warmer, dan kan het wel 33 graden worden. Later wel kans op een fikse bui.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
6: Er staat 700 kilometer file in het land. Zoals gebruikelijk is het weer druk op de weg op donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam. Laten we daar ook beginnen met een ongeluk op de A10... vanuit knooppunt de Nieuwemeer naar knooppunt Koenplein. Dat is dus de A10 West. Bij het ongeluk was ook een motorrijder betrokken. Dat gebeurde bij de Koentunnel. Dik een kwartier vertraging op die A10 West. Maar de weg is dicht, dus je moet omrijden via de A10 Oost. A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen een ongeluk. De weg is weer vrij. Vertraging nog een kwartier. Een uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 8 kilometer file. Dat komt dus door dat ongeluk op de A10 met die motorrijder. Daardoor staat het daar muurvast. En kan je dus maar beter omrijden via de zuid- en de oostkant van Amsterdam. A9 tot slot vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Uitgeest 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Velzen rijdt het langzaam door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.
10: Tuurlijk, weer een typische donderdagavondspits.
19: Hey, pst, die file is al voorbij. Dankzij filosofie. Filosofie, de oplossing voor elke file. King, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
18: Zometeen hoor je Talking Heads. Eerst White Lies.

0: Talking Heads en Road to Nowhere. Heb jij volgende week al geblokkeerd in je agenda?
1: Kink Gitaarriff Top 100.
0: Ik heb er echt ongelooflijk veel zin in. Volgende week vrijdag dan hoor je de Gitaarriff Top 100. De tweede editie vorig jaar. Misschien heb je het meegekregen. Vorig jaar hebben we de eerste editie gedaan. 100 liedjes met daarin de beste gitaarriffs ooit gemaakt. Dus uit mijn hoofd Master of Puppets van Metallica stond toen op nummer 1. Maar ook A Seven Nation Army werd er natuurlijk in benoemd. En het ultieme... Smoke on the Water. Al die gitaarriffs die ooit gemaakt zijn, ze verdienen een podium en die gaan we ze geven. Dat doen we dus volgende week vrijdag. Maar welke gitaarriffs moeten er in die gitaarriff top 100? Dat is volledig aan jou. Als je nu gaat naar kink.nl of de Kink-app opent, dan kun je achterlaten wat jouw favoriete gitaarriffs ooit gemaakt zijn. En zo zorgen we er samen voor dat we een hele mooie top 100 hebben. Met misschien wel weer Metallica op nummer 1. Maar misschien ook zeg jij, nee, dat moet dit jaar een heel ander liedje worden. Dat moet deze zijn. Ga dus naar kink.nl of de Kink-app. Zometeen hoor je Blur. Eerst de nieuwe van Evanescence. Die heet Who?

0: Songtool op Kink. Je hoort de Blur en dan kan de deur van de praktijk open. En dan roep ik... Volgende patiënt!
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Mag ik je welkom heten in de verwerkingskliniek van Kink. Hier lossen we muzikale trauma's op. Mocht je niet bekend zijn met die medische aandoening... een muzikaal trauma, dat is de pijn die blijft na het missen van een concert. Ik zal je een voorbeeld geven. Gisteren sprak ik patiënt Steve. En Steve die wilde vorig jaar heel graag naar Iron Maiden. Er was alleen één probleempje. Zijn vrije dagen.
2: Ik heb toch op elke mogelijke manier geprobeerd om vrij te kunnen krijgen. Maar dat was niet met geluk.
0: Jouw werkgever zei, jij bent er je vrije dagen heen, Steve.
2: Ja, jij gaat niet in de weg. Jij bent er gewoon morgen.
0: Ja, en hoe zo'n verwerking dan gaat, hè, in het geval van Steve bijvoorbeeld. Allereerst het delen van je verhaal. Dat werk, dat heeft Steve gisteren gedaan. Vervolgens moet het proces een handje geholpen worden... Door die artiest zo hard mogelijk te draaien. Ik dien dan dus de juiste dosis toe. Dat was gisteren bij Steve een liedje van Iron Maiden. En dan zul je merken, zodra je dat hoort... de pijn die ebt langzaam weg. Dus heb je nou een concert gemist? Dit is je moment om het te melden. Kink app of kink.nl. Dan kom ik je zo meteen met heel veel plezier te hulp om die pijn weg te nemen. Zometeen ook Livehouse. Eerst The Black.

Close hoorde je op King Hanging by a Moment. Kijk, laat voorop staan, ik ga me met niemands opvoeding bemoeien. Maar sommige ouders die vragen om wraak. Soms dan wordt er een beslissing genomen door een ouder en dan denk je, ja, nee, ja, dit is vragen om moeilijkheden, dit ga je terugkrijgen later.

0: Zo is er het verhaal van Floor. Ik snap het wel als zij haar ouders terug gaat pakken. Wat zij heeft meegemaakt, dat hoor je zo meteen. En net als Stone. En ook Nirvana.
1: Kink. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hé, hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
1: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Teval Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt. Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag. Het is een lekkere van
7: Albert Heijn. Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Oranje fans.

0: 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Half zes. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op het strand van Zandvoort en een stadstrand in Rotterdam is al een paar dagen een overlast van jongeren. En daarom worden er nu maatregelen genomen. De politie krijgt extra bevoegdheden. In Rotterdam was gisteravond zelfs een steekpartij. Er kunnen binnenkort geen au pairs meer uit de Filipijnen worden gehaald, meldt Nieuwsuur. De Filipijnse ambassade stopt even met het geven van visa na verhalen over uitbuiting in Nederland. Ook moesten sommige au pairs werken in de tuin. En jonge kinderen die een MRI-scan krijgen moeten altijd lang stil blijven liggen. En om ze daar een beetje bij te helpen worden animaties getoond van Mickey Mouse, Nemo en Spider-Man. Dat houdt ze rustig, bleek uit een Europese proef. Het weer nog van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm, morgen ook zeer warm, maximaal 33 graden. De zon schijnt en er zijn dan wolkenvelden, later op de dag wel kans op een fikse bui.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 800 kilometer file in het land, zoals gebruikelijk weer een drukke donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam en in het midden van het land. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is nog een uur op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Er staat 6 kilometer file, want op de A10 West gebeurde een ongeluk met een motorrijder bij de Koentunnel. De weg was daar even dicht. Momenteel zijn alle rijstroken weer vrij, maar op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar Watergaasmeer bij de Koentunnel altijd nog 9 kilometer file en 40 minuten vertraging. Ook is de A9 weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer, maar vanaf knooppunt Rotterpolderplein staat 20 kilometer file met 40 minuten vertraging.
6: Kink.

0: Kink. Kink. Traumaverwerking.
1: Stel jezelf even voor, wie ben je?
2: Nou, ik ben Floor, ik ben 17 jaar.
3: Hallo Floor.
2: Hallo.
1: Ja, jouw vader had kaarten voor Manfred & Sons?
2: Nou, hij had er eigenlijk 3. Hij zou met 2 vrienden gaan.
1: Ja.
2: En vervolgens, echt op de dag zelf, of op de dag van tevoren volgens mij, zeiden allebei de vrienden af. Dus ja, hij had 2 kaartjes over. En ik ben echt een heel groot Manfred & Sons fan. En mijn zus, zij had ook erg van concerten. Nou, ik dacht 1 plus 1 is 2.
1: Nou ja, heel makkelijk, ja.
2: Alleen, toch heeft hij ervoor besloten om uiteindelijk alleen te gaan en de kaartjes niet meer te verkopen.
1: Maar oké. Okay. Dus hij heeft 2 dochters. Die zijn groot fan van Manfred & Sons. Hij heeft 2 tickets over.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja, ik weet het.
1: Maar waarom?
2: Dat was ook mijn reactie. Hij vond dat wij naar te veel concerten gingen.
1: Oh,
2: en toen
1: okay.
2: Dacht hij, ik ga lekker alleen.
1: Ja, en wat is dan te veel concerten? Hoeveel concerten bezoek jij in een jaar?
2: Nou ja, wel echt een heel flink aantal.
1: Dus hij dacht, jij hebt ook je nachtrust nodig.
2: Ja, misschien was het dat.
1: Ja.
2: Dat was last minute allemaal.
1: Ja. Dan kan ik het iets beter begrijpen, maar nog steeds, hè? Ja, oh.
2: Steeds wel onzin.
1: Heb je je vader teruggepakt?
2: Nou, uiteindelijk dus niet, want zijn excuus was, oh, maar we gaan dit jaar toch naar Rock Werchter, dus dan zien we ze op Rock Werchter. Maar toen hebben we last minute toch besloten om naar Pinkpop te gaan in plaats van Rock Werchter, dus dan ga ik zelfs nog niks in.
1: Jouw vader wil gewoon voorkomen dat jij Manfred & Sons live ziet, denk ik.
2: Ik denk dat het dat is, ja.
1: Nou, is het binnenkort Vaderdag? Misschien is dat een goed moment om hem even terug te pakken.
2: Ja, dan zitten we dus op Pinkpop, dus ik denk dat ik hem wel terug kan pakken.
1: Jij blijft vandaag in de tent, papa. Veel plezier.
2: Ja, inderdaad.
1: Oh, wat ontzettend zuur dit, Floor. Ik ga, hopelijk mag dat dan van je vader. Een kleine pleister plakken, ik ga Manfred & Sons voor je draaien.
2: Super, dankjewel.
0: Kink. Traumaverwerking.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Je zal zo'n vader hebben en ik snap het ook wel, hè. Nachtrust is ook belangrijk. Maar daardoor heeft Floor nog steeds Mumford & Sons niet gezien. Roll Away Your Stone speciaal voor haar als een kleine pleister op die wond. En heb je nou ook een concert gemist? Dat kan om elke reden zijn, hè. Laat het weten via de Kink app, dan helpen we jou ook net zoals we Floor geholpen hebben. Zometeen hoor je Honey I'm Home, Hyperspace Mountain, eerst Sam Fender en Hypersonic Missiles. Doei.

0: Pink, Erase and Rewind. Hey Jim Voorwald.
1: Hey Stefan Koren, hallo.
0: Hoe is
1: die? Ja, goed. Ja. Ja, wederom zin in vanavond. Want ja, dus elke avond.
0: Zo. Nou, in dat geval gaan we gewoon zo snel mogelijk beginnen. Maar eerst even checken of jij scherp bent.
2: Kingster.
0: Dat doen we met het spelletje Kingster. De vraag is, zoals elke avond, welk liedje is ouder? Je hoorde net dus Erase and Rewind van de Cardigans. Jij begint zometeen met deze.

0: Dat is de vraag, maar weet je ook het antwoord?
1: De Cardigans is ouder. Dat denk ik sowieso. Weet ik eigenlijk niet. Ik vind deze nog best wel lastig ook, eigenlijk. Want Faith No More, Epic. Oeh. Is dat niet jaren 80? Weet eigenlijk niet. Zo heel goed. Nee, wacht. The Cardigans, Erase and Rewind. Dat is dat het album Gran Turismo? Dat is 97. Nee, dan zeg ik Faith No More is ouder.
0: Ja, dat klopt.
1: Zo, ik switch op. Maar ik zat echt met compleet...
0: Je had een complete error.
1: Ik zat compleet fout als het even gaat in Cardigans in mijn hoofd in het begin. Faith No More is ouder, ja. Welk jaar is Faith No More tevoren?
0: Faith No More is 1990 uitgekomen.
1: Oh, 1990.
0: En de Cardigans is 1998.
1: Ja, exact. Ja, precies. Daar heb ik mezelf even goed gered.
0: Dan hebben we die administratie ook weer op orde.
1: Wat een redding! Wat een redding! Lijkt het WK wel.
0: Zometeen Jim Voorwald. Ik spreek je maandag.
2: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
5: Het is niet normaal meer. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
3: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zandvoort en Rotterdam zijn de overlast van jongeren zat op het strand en het stadstrand en nemen daarom maatregelen. De politie krijgt extra bevoegdheden om de jongeren aan te pakken. In Zandvoort gaat het vooral om intimidatie bij strandtenten. En in Rotterdam was gisteravond een steekpartij met 2 gewonden. Er is tot 2,5 jaar celstraf geëist tegen de ouders die hun eigen kinderen ontvoerden, een jongen en een meisje. Die woonden ergens anders en werden vorig jaar uit het Overijsselse Dalfsen meegenomen. Er werd een Amber Alert gegeven. En een dag later werden ze gevonden in België. De ouders werden aangehouden. Er komen binnenkort even geen Filipijnse au pairs meer naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat ze vanaf 1 juli geen visum meer krijgen, na signalen dat de au pairs slecht worden behandeld. Er zijn klachten dat ze slecht betaald krijgen en soms ook zwaar schoonmaakwerk moeten doen. En die misstanden zijn er al jaren. Het is vervelend voor jonge kinderen. Een MRI-scan. Ze moeten lang stil blijven liggen en het apparaat maakt lawaai. Maar er is nu iets bedacht om het een klein beetje makkelijker te maken. Het tonen van animaties van Mickey Mouse, Nemo of Spider-Man. Kinderen die meededen aan een Europese proef hadden minder stress. Het weer nog van Weer Online. Het is vanavond warm met veel zon. Het kan wel eens een klamme nacht worden. Morgen wordt het heet met 30 tot 33 graden. Er is dan veel zon, met later op de dag een paar fikse buien. King.

0: Gerard die vraagt, specifiek, om even te rachen. Met de nieuwe van Muse graag. Oh ja, Muse. Zoveel zin in dat nieuwe album. Hier is Cryogen.
1: Kink Spitstrook.

leren dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Nu helemaal, want vanavond een primeur in de Daily Drop. Een plaat die nog helemaal niet uit is. Nieuw werk van Tapetoy. Tapetoy hoor je de laatste tijd al met de single Mess. Heerlijke, catchy single. En nu komen ze met iets drukker gitaargeweld. Dat kan ik er wel alvast over verklappen. Maar voor de rest, laat ik je lekker in spanning. 10 over half 8 dus. Gloednieuwe muziek van Tapetoy. Een single die morgen pas verschijnt. Maar hier op Kink hoor je het voor het allereerst. Ja, de tijd dat gaat soms echt keihard. Ik realiseerde me deze middag dat ik al een week in mijn nieuwe auto rijd. Ja, ik heb dus een nieuwe auto. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want ik reed een hele lange tijd in een Chevrolet Spark. Bouwjaar 2010. Meer dan 383 kilometer. 383 zal heel weinig geweest zijn. Nee, 383.000 kilometer of zo. Nee, 23. Whatever. Heel veel kilometers heb ik erin gereden. En het, dat bakkie nog reed, was best wel nog een wonder te noemen. Maar het was ook voor mijn moeder geweest. Dus ik heb er toch ook best wel moeite mee gehad. Maar ik rijd dus nu in een gloednieuwe. Het is een Kia Picanto. Het is niet dat je zegt dat is iets wat je naar Zandvoort mee zou nemen. Nu het nog een keer gebeurt, zeg maar. Maar heerlijk. Ik vind het echt zo lekker. Alleen de hele weg daar naartoe. Letterlijk, dat was best wel opvallend. Want ik ben met mijn pa naar de dealer gegaan. En mijn vader die koopt echt onder havenklap een nieuwe auto. Zodra de garantie eraf is, dan wil hij ook een nieuwe auto. Maar goed, hij krijgt vaak best wel veel terug voor de auto die hij dan inlevert. Want alles is altijd gloednieuw in de auto van mijn pa. Als je daarin niest, dan ziet hij dat als een persoonlijke belediging. Zo schoon is het daar binnen. Het ruikt nog steeds naar een nieuwe auto, ook al rijdt hij er al 3 jaar in. Afijn, we gaan onderweg naar die dealer. En hij zegt, ja, wat je dus moet doen met die dealer, dat is vooral niet al te veel laten merken dat je een auto wil kopen. Want dat, voor je het weet, dan gaan ze er helemaal op af, die verkopers. En dan weten ze dat ze hem aan je kunnen slijten. Da. Prima. Dus wij lopen door die showroom heen. We zien eigenlijk de auto staan waar ik, de Kia Picanto was best wel in geïnteresseerd. We lopen even door. Vervolgens komt er een verkoper op ons af. We gaan naar die auto toe en we kijken er een beetje naar. En het allereerste wat mijn vader tegen die dealer zegt. Ja, mijn zoon die is toch best wel verliefd op deze auto. Pa, wat doe je? Nou goed, je begrijpt. Binnen een kwartier was er een contract getekend. Maar ik ben er wel heel blij mee, dat wel. Gewoon lekker een nieuw autootje, een beetje cruisen met dit warme weer. Is dat ook al fijn, airco aan of raar.

0: plaatsvinden. The Naked and Famous en Punching in a Dream op King Alternative Rock Radio. Zometeen onder andere Primal Scream en een plaat die heel erg zweeft tussen wegzweven en dansen. The Baxter Rebellion komt eraan.
1: King. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ah, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

Ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik ben niet echt een Arctic Monkeys expert of zo. Maar ik had inmiddels toch wel misschien een tweede single verwacht van Arctic Monkeys van dit jaar. Opening Night hoorde je zojuist. Inderdaad, dat is dan niet een single die ze hebben uitgebracht om een nieuw album op te hypen. Maar dat staat op het album Help 2 van Warchild, het Warchild album. Maar ik had toch wel verwacht, dit is een aanloop naar nieuwe muziek. Misschien is dat ook nog steeds zo. Maar ik klink waarschijnlijk ook weer heel erg ongeduldig als ik zeg... Ik wil meer nieuwe muziek van Arctic Monkeys.

pop. En dat snap ik wel, want potverdorie, wat een goede line-up. Sowieso het festivalzomer, dat staat letterlijk en figuurlijk voor de deur. Is er een festival, of misschien wel gewoon een concert, waar jij ontzettend veel zin in hebt? Daar heb je je tickets voor liggen, bij wijze van. Dat is een datum, die ga je kosten wat het kost niet missen. Welke is dat voor jou? Laat dat maar weten. Dit is sowieso een naam. Eigenlijk ook niet missen deze zomer als het even kan. Om anderen te vinden op Pinkpop, The Pretty Reckless. Dit is de nieuwe single

0: zeg maar een grunge rock manier om een soort van hangover film te omschrijven. Maar potverdorie, wat een lekkere plaats. Hey, Pretty Reckless staat onder andere op Pinkpop. Wat is een datum die jij muzikaal gezien in je agenda hebt omcirkeld? Dik gestreept, dik gedrukt, misschien zelfs op je bil getatoeëerd. Omdat je zoiets hebt van, dat mag ik absoluut niet missen. 3 juli Foo Fighters in Wenen, dat zegt Jasper. Vestrock, ja, dat is aankomend weekend inderdaad al. Of morgen al, natuurlijk. Dat begint morgen al, hè? Potverdorie. Want wat gaat die tijd hard, hè? Korn op 8 november, dat zegt Petra. Als je naar Best Kept Secret gaat... dit jaar. Dat is in juni is dat festival. Dan mag je Yardact wat mij betreft niet missen. Die hebben namelijk een te gekke nieuwe single gemaakt. En die hoor je zo meteen.
1: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Assen was vandaag een rechtszaak over een dodelijke schietpartij in Coevorde, bijna een jaar geleden. En justitie eiste een gevangenisstraf van 18 jaar voor de verdachte. Hij zou hebben geschoten omdat hij bang was dat zijn vriend werd ontvoerd. Een man van 21 werd daarbij dodelijk geraakt. Op een treinstation in een stad bij het Zwitserse Zürich zijn vanochtend 3 mensen neergestoken. En de politie gaat uit van terreur. De dader zou banden hebben met IS en Allah Akbar hebben geroepen. De politie was er snel bij en kon hem aanhouden. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis en eentje is er slecht aan toe. Oekraïne krijgt 16 afgedankte straaljagers van Zweden. En dat is nog niet alles. Oekraïne krijgt ook 20 moderne straaljagers. En dat is pas over een tijdje. Ze zijn nodig om het luchtruim te verdedigen tegen Rusland. Oekraïne betaalt de straaljagers overigens zelf met geld dat het heeft geleend van Europa. De verwoestende brand vorig jaar op Tomorrowland is misschien veroorzaakt door een menselijke fout. Iemand had een vlammenwerper met ethanol niet goed aangesloten. De boel stond in no time in lichterlaaien door het lek. Het podium brandde helemaal af. Extra veiligheidsmaatregelen moeten herhaling voorkomen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond is het warm met veel zon en morgen heet. Maximaal 33 graden. In de kustgebieden later wel wat meer verkoeling en er komen ook fikse buien morgenmiddag.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
16: Kink. Ik wil eventjes lekker dansen.

Het is natuurlijk best wel leuk om als je begint met het met muziek spelen, met muziek maken, ook in een band, dat je dat dan eerst allemaal zelf doet. Hè, en dat alles bij wijze van met duct tape allemaal aan elkaar hangt. Maar het is soms ook gewoon fijn als je een keertje budget hebt. Zo voelt Yard Act zich nu. Met het nieuwe album dat er in juli aankomt. Daarvan hoorde je de eerste single Red Dema. Ik moet zeggen, het is weer een totaal andere sound van Yard Act. Het is wat vloekender. Is het eerste woord dat bij me opkomt. Wat heel gek is, want

jokken, want het is een primeur. Het is muziek dat nog helemaal niet uit is. Morgen dan verschijnt de nieuwe single van Tape Toy. Ontzettend veel zin in ook dat nieuwe album wat ze gaan uitbrengen. Wat een mes.

Daily Drop primeur dus later vanavond. Ook bepaal jij de laatste in de verschillende categorieën van de Kink Icon Essentials van Evanescence. We hebben al beste meezinger gehad. En nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten vanavond. Dus de laatste categorie voor Evanescence. En welke dat dan is, dat vertel ik je ook allemaal later. Fijne Alternative Rock, daarvoor ben je hier. Uw wens is mijn bevel wat dat betreft. Zometeen, King Future Icon, Florence Road, Storm Warnings. Hoor je naar R.E.M. Dit is Find the River.

0: Ferrari, Find Out the Hard Way hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Zometeen onder andere Good Charlotte, The Black Crowes. Een Daily Drop primeur, een plaat die je nog helemaal niet hebt kunnen horen omdat die nog niet uit is. Maar jij bent een van de eerste die het hoort. En als ik toch nog een tip mag geven, ik zal even de Kink app openen om even te stemmen.
1: Kink.
2: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de

0: kink.nl. De Kink Gitaarlift Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring Videodeur.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Pressure, The War on Drugs, hoorde je zojuist hier op Kink. Dit is de avondshow, hallo. Ja, en ik voel altijd wel een beetje druk hoor, als dit weer gebeurt. Daily

eerste die nu hoort. Althans niet nu, maar over een paar seconden. De nieuwe single van Tape Toy. Morgen dan verschijnt Ctrl-Alt-Delete. Je bent dus nu al, nu ga je hem al horen. Het is de tweede single die komt van het nieuwe album van Tape Toy. Dat komt in augustus uit. Eerder hoorde je al Mess op Kink. Die gaan we zeker ook nog wel vaker draaien, want dat blijft ook een heerlijke track. Deze is iets wat energieker en het gaat ook over een beetje twijfelen. Twijfelen dat je, hoe je een boodschap kan overbrengen. Twijfel ik elk moment aan als ik op de radio zit. Maar het gaat over dat je iets wil laten weten. Je wil een boodschap overbrengen, maar hoe doe je dat? En als je dat doet, kom je dan te activistisch over? Of heb je dan juist het idee dat je te weinig doet? Een beetje die twijfel daarover. Daar gaat deze plaat. Dus als je dan inderdaad op Ctrl-Alt-Delete drukt, wat doe je dan? Shut je het down? Ga je de boel herstarten? Of ga je naar Task Manager en ga je een bepaald programma helemaal killen? Omdat deze is vastgelopen. Dat is dan wel de letterlijke definitie. Ik ben in ieder geval heel erg blij met deze nieuwe single van Tape Toy. Het zijn de energieke gitaren van Ctrl-Alt-Delete. En die hoor je nu. Daily Drop. Daily Drop. Kink Primeur.

Morgen verschijnt hij pas, deze nieuwe single van Tape Toy, Control Alt Delete. Maar je hoorde hem dus zojuist al als Daily Drop Primer hier op Kink. En nu ben ik heel erg benieuwd naar jouw feedback. Wat vind jij van deze nieuwe single? Laat het weten via de Kink-app of je dit vaker wil horen op Kink of niet. De call nu, dit is Eddie.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Het is het nieuwe geluid van deze Nederlandse band. Morgen dan verschijnt Control Alt Delete. Maar zojuist is al te horen geweest hier op Kink als Daily Drop Primeur. Control Alt Delete. Dus nou, gaan we het deleten? Absoluut niet als ik zo naar de Kink app kijk. Cody zegt bijvoorbeeld, het klinkt heel goed dit. Hedendaags met een vleugje ethisch. Joost die zegt, ik vind de nieuwe tape dooi echt wel lekkerder. Heeft ook wel iets zweverigs. Ja, heeft misschien al wat meer met de thematiek van het nummer te maken. Dat het gaat over dat je een boodschap wil overbrengen, maar je weet niet echt hoe. En vooral niet alleen maar hoe je die boodschap out there krijgt, maar ook hoe breng je die over. Wordt het dan te activistisch of juist niet? Doe je wel of niet genoeg? Het gaat heel erg over twijfelen dus. Dominique, die zegt via de Kink, wauw, wat een gaaf nummer. Norbert vindt hem ook tof, maar wel een beetje kritisch. Die zegt, Tape Toy, wel lekker nummer. Moet er nog een beetje aan wennen. De zang verdwijnt een beetje in het gitaargeweld. Nou, ik vind het ergens toch wel lekker dat de gitaar echt prominent aanwezig is. In ieder geval veel fijne reacties op Control Alt Delete. De nieuwe single van Tape Toy, die verschijnt dus morgen. En je hoort hem dus zojuist al hier op Kink. Dan de Youth nu. Dit is het heerlijke Forget Me in de avondshow.

Haunted Youth, de nieuwe single Forget Me, afkomstig van het nieuwe album Boys Cry 2. Godverdorie, wat een goede plaat is dit. Wat een energie zit erin. Maar wist je ook dat als je dit liedje heel klein maakt, dat het ook nog steeds ontzettend mooi is? Dat kan je checken via de Kink app, dan wel kink.nl/livebunker. De Haunted Youth heeft namelijk in de Kink Live Bunker dit nummer akoestisch gedaan. Je zou denken, hoe kan dat? Dat kan en het is zo ontzettend mooi. Ga dat checken. Je kan ook gewoon de radio aanhouden, uiteraard. Want zometeen onder andere Bush, muziek van David Bowie. En jij bepaalt de winnaar van de laatste categorie in de Kink Icon Essentials voor Evanescence. Kink. Oranje fans op.

0: lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een muziekfestival in het Zeeuwse Hulst heeft maatregelen tegen de hitte genomen morgen. Volgens de regionale omroep zijn er onder meer extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrandcrème. Festivals moeten sowieso iets doen bij temperaturen boven de 25 graden. Ook concertzalen bereiden zich voor op warme dagen. 2 maanden geleden was er ophef dat minister Jezilgus voor bijna een ton naar marineschip Evertsen vloog. Nu is dankzij RTL Nieuws duidelijk dat dat niet het duurste reisje was. Dat staat op naam van oud-minister Brekelmans, die in een privéjet naar Canada vloog voor een veiligheidscongres. Dat kostte bijna 2 keer zoveel. Is het gesprek van de dag in Zwitserland. De aanslag door een man die 3 willekeurige mensen neerstak op een treinstation bij Zürich. Zeker omdat al langer bekend is dat hij geestelijke problemen heeft en aanhanger is van IS. De Zwitsers begrijpen niet waarom dit soort types vrij rondlopen. Hij zit nu vast. Tennisser Jannik Sinner heeft gereageerd op zijn verrassende uitschakeling op Roland Garros. Hij zou bevangen zijn door de hitte in Parijs. Maar dat is niet helemaal waar, zegt hij. Hij voelde zich vanmorgen niet lekker en had op een gegeven moment geen energie meer. Kan gebeuren, ik ben geen robot, zegt Sinner. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden volgt op steeds meer plaatsen dan verkoeling. En later op de dag ook een paar fikse buien.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
15: Kink. Kink. Yes. Yes. Yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: En everything zen. Nou, ik weet dus wel dat Gavin Rossdale, de frontman, die zorgt er ook voor dat hij helemaal zen is voordat hij het podium opgaat. Vorig jaar mocht ik hem even spreken, even interviewen. Vond ik echt ontzettend tof om dan toch wel zo'n alternative rock legend te mogen spreken. En hij zat in zijn kleedkamer, zat hij te pingelen, te pielen op zijn gitaar. En hij leek toch wel een beetje zenuwachtig. Dat vind ik dan toch ook wel mooi. Ik bedoel, die man heeft alle podia gezien, heeft alle soorten vormen van roem en rijkdom heeft hij meegemaakt. En dan toch nog soort van zenuwachtig zijn om op te treden. Gezonde spanning noem ik dat. Toch wel heel erg mooi. Boost dus op Kink. Ja, en dan heb ik nu je hulp nodig met een andere Kink-icon.
1: Kink Icon Essentials. Evanescence.
0: Deze week bepalen jij en de medekinkers namelijk wat het allerbelangrijkste is wat Evanescence gemaakt heeft. De crème de la crème, de essentiële tracks. Ja, welke zijn dat? Nou, lukraak schieten, dat hebben we dan tot dusver nog niet gedaan. Want elke avond help ik je daar een handje bij. Door jou een categorie te geven aan jou en de medekinkers. Om dat in te vullen via de Kink App. Nou, case in point. Afgelopen week hebben we al bijvoorbeeld de categorie de beste meezinger gehad. En daar

categorie te gaan voor Evanescence in de Kink Icon Essentials. En het is de makkelijkste categorie om te verzinnen. De moeilijkste om in te vullen, dat wel. Vanavond gaat het om simpelweg de beste track ooit van deze band. Als je zeg maar het meezinggehalte, hoe tof of niet je de teksten vindt, als je dat helemaal weghaalt, je zegt eigenlijk gewoon, goh, Evanescence, dat is een te gekke band, want track... Open de Kink-app, laat maar weten welke track dat volgens jou is. Het allerbeste wat Evanescence in de discografie heeft staan. En dan hoor je het zometeen in de Kink Icon Essentials. Na onder andere The National en de nieuwe single van Nothing But Thieves, de Kink ik zelf van deze week. Kink.

0: op Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week ben ik samen met jou op zoek gegaan naar de essentiële tracks van Evanescence. Ik heb je daarbij een klein beetje geholpen door je elke avond een andere categorie te geven. De beste meezinger is voorbijgekomen, Bring Me To Life werd dat. Het nummer met de mooiste teksten, jij en de medekinkers kozen Going Under daarvoor. Dan is er nog één categorie te gaan en dat is de beste track ooit van de band, van Evanescence dus. Ja, welke is dat? Een aantal verschillende tracks die zijn genoemd. Jeroen die zegt bijvoorbeeld, ja maar Jim, die heb je dus al genoemd, die beste track, volgens hem. Voor mij is dat namelijk Going Under. My Immortal komt ook een aantal keer binnen. Bring Me To Life ook overigens, wat al de beste meezinger was. Snap ik. Oh, Afterlife komt ook binnen, dat vind ik ook te gek. Maar er is één nummer en die wordt het meeste genoemd in de King Gap. Raymond die zegt bijvoorbeeld, ik ga voor deze track. En Tamara die zegt dat dit de track is die echt Evanescence is. Dat de kern is van deze band. Het is duidelijk. De beste track ooit gemaakt volgens jou en de medekinker, dat is Lithium. Kink.

0: Evanescence, Lithium, de beste track van de band volgens jou en de medekinker in de Kink Icon Essentials. Zometeen hier in de avondshow. Lekker meefluiten met Gorillaz en ook editors komen eraan.
1: Kink. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
7: Boost yourself.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Morgen dan zijn ze te vinden op Douwpop. Een van de meest veelbelovende bands van Nederland van de afgelopen paar jaar. Ze hebben een fantastisch debuutalbum uitgebracht. Ik heb het over Higby. Je hoort ze zometeen met de nieuwe single Nothing. Na The Stooges, dit is I Wanna Be Your Dog. Op Kink, Alternative Rock Radio.

0: zijn dus live ook echt ontzettend goed. Higby hoorde je. De nieuwe single Nothing komt van het debuutalbum af. Deze week was Higby ook hier in de Kink Live Bunker. En specifiek Nothing, de live versie daarvan, die kan je checken via de Kink app. Dan wel kink.nl/livebunker is ook heel erg de moeite waard om die sessie dus te checken. En ook de andere sessies die hier zijn geweest in de Kink Live Bunker. Dus ga dat checken. Morgen trouwens staan ze ook op Douwpop, maar ze staan op weet ik hoeveel plekken deze zomer. Want Higby doet goede zaken. Hey, het is 9 uur. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen ben ik er weer. Niet in de avond, wel in de middag. Tussen 3 en 6. Dan mag ik hopelijk het weekend met jou gaan openen. In ieder geval de eerste paar koude flesjes water. Ik hoop althans niet dat je om 3 uur 's middags je eerste koude flesje water opent. Want het morgen stikheet. Dus goed smeren, veel water drinken. Water, dan komt het helemaal goed. Hey, zometeen na het aanpenis van 9 uur hier op Kink. Onder andere de Smith, de nieuwe single van Bleach 93. En ook Weedus. Heb een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
2: meer. Hey, mannen.
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: het werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.

0: Want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Uithoorn zijn honderden voor- en tegenstanders op de been rond de komst van een asielopvang. De gemeente besloot vandaag dat er 250 mensen komen. De tegenstanders zijn in de meerderheid en krijgen steun van Geert Wilders, die er ook is. De ME houdt beide groepen uit elkaar. Eerdere demonstraties in Uithoorn liepen uit de hand. Zwaar bewapende agenten zijn een huis in Amsterdam binnengevallen om een man op te pakken. Hij zou binnen een vrouw bedreigen met een vuurwapen. Twee kennen elkaar en hadden ruzie over iets. Het huis staat bij De Munt en tijdens de politieactie werd het plein daar afgezet. En ook een deel van de Kalverstraat. In België worden morgen de slachtoffers van het ongeluk met een schoolbusje en een trein herdacht. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleider en twee kinderen om het leven. In het openbaar vervoer is morgenmiddag om 4 uur een minuut stilte. Bij het ongeluk raakten ook een paar mensen gewond en de meeste liggen in het ziekenhuis. Festivals moeten bij hoge temperaturen maatregelen nemen om bezoekers te beschermen. En dat gebeurt morgen ook op een festival in het Zeeuwse Hulst. Daar zijn volgens de regio-omroep extra waterpunten, airco's in tenten en schaduwplekken. Ook concertzalen doen wat. Die staan bijvoorbeeld toe dat mensen eigen flesjes water mogen meenemen. Het weer nog van Weer Online. Morgen heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden wat verkoeling door een westenwind. Verder wolken, zon en later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien.
9: Kink. Alternative Rock Radio.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AHA Barbecue Saté en Shashlik, nu 1% gratis. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten, want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog.

0: is kink. Kink.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: 10 uur... Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tegenstanders van een AZC in Uithoorn hebben eieren en flessen gegooid naar mensen die voor zijn. En die staken paraplu's op om niet geraakt te worden. Agenten hebben de groepen uit elkaar gehouden. De voorstanders kregen steun van Geert Wilders, die een toespraak hield. Uithoorn maakt plek voor 250 asielzoekers in een oud kantoor. De man die de aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift in Wenen... is door een rechtbank in Oostenrijk schuldig bevonden. Hij had al bekend en hoort later zijn straf. Hij wilde met een auto inrijden op wachtende fans en ze doodsteken. 3 concerten van Swift werden geannuleerd. Bij bendegeweld in Colombia zijn veel doden gevallen, meldt persbureau Reuters. Rivaliserende groepen hadden ruzie over hoe ze hun afzetgebied voor drugs zouden verdelen. Ze begonnen op elkaar te schieten, daarbij vielen zeker 50 doden... Colombia is de grootste producent van cocaïne in de wereld. Het is een hit op social media. Een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump... wat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld. Hij zou geslacht worden bij het offerfeest. Maar de regering heeft daar nu een stokje voor gestoken. Hij blijft leven en gaat naar een dierentuin. Het weer nog van Weer Online... Morgen heet met 30 tot 33 graden. Langs de kust op steeds meer plekken. Verkoeling door een westenwind. En later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien.
15: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk... van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Zullen we?
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Uithoorn hebben mensen die voor een asielopvang zijn hun protest voortijdig beëindigd. Dat deden ze nadat ze waren belaagd door tegenstanders. Ze werden bekogeld met eieren en flessen. De politie haalde de twee groepen uit elkaar. Intussen is het weer rustig. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht geen plaats voor zeker 90 mensen. En daarom slapen ze in het Groningse dorp Warfum, dat tot maandag noodopvang heeft geregeld. Warfum neemt het stokje over van een hal in Groningen dat de asielzoekers de afgelopen nachten overnam van Ter Apel. In Amsterdam was vanmiddag een grote politieactie waarbij een deel van de Kalverstraat werd afgezet. Zwaar bewapende agenten vielen een huis binnen. Ze waren op zoek naar een man die een vrouw zou bedreigen met een vuurwapen. Hij is opgepakt. Of hij een echt of een namaakwapen had, is niet bekend. En de concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelderdoom kunnen doorgaan. De gemeente is ermee akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege de antisemitische uitspraken van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcoes noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. Dan het weer van Weer Online. Vannacht naar het westen wolkenvelden en relatief warm, 13 tot 20 graden. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en later op de dag fikse regen- en onweersbuien.
11: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Asielminister Van der Brink heeft afgelopen avond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht in het Groningse dorp Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. Het was afgelopen avond onrustig in Uithoren om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en sprak de tegenstanders toe. Hij zei dat onze mensen worden vervangen en pleitte voor remigratie. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden afgeblazen. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. De wereldkampioen versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat de twee darters in de finale in Londen stonden. De Nederlander Michael van Gerwen is nog altijd recordhouder met 7 overwinningen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het met 13 tot 20 graden best nog warm. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. De problemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel moeten voor de zomer zijn opgelost. Dat zei asielminister Bart van den Brink tijdens een onverwachts bezoek aan het centrum. Hij riep gemeenten in het hele land op om snel opvangplekken te regelen. Deze nacht slapen 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel in het Groningse Warffum. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. Er komt in IJsland een referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Daar heeft het parlement mee ingestemd. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. En tijdens het WK voetbal mogen er op speeldagen geen drones vliegen boven de stadions in Amerika. En dat geldt ook voor evenementen met supporters, zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Wie zich niet aan de drone-regels houdt, zal er spijt van krijgen, want overtreders riskeren een boete tot $100.000. Dan het weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Minister Bart van den Brink roept alle gemeenten in ons land op om snel opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Afgelopen avond was hij onverwacht in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De minister noemt de situatie daar Nederland onwaardig. Daarom vindt Van den Brink dat er voor de zomer een oplossing moet komen. De concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelredome gaan door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcouch noemt de uitspraken verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat ze in Londen allebei in de finale stonden. De Nederlander Michael van Gerwen won het darts toernooi 7 keer. Een record. Dan het weer van Weer Online. Het is best een warme nacht. 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet. Maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.